0: Nachtlijn. Jouw gids door de nacht.
1: Hello, Johnny.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor Achtste Groepers Huilen Niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dat betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ze kunnen het heen en weer krijgen. Het is nooit goed, het is altijd nee. Maar ik heb het al bekeken. Vandaag, dat wordt mijn dag.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Daar werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. De minister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
4: Mijnleesbril.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
6: Goedemorgen Gelderland.

Heaven must be missing an angel. De broertjes daar waren 6:06. Goedemorgen, Gelderland. Woensdagochtend 2 september is het vandaag.

Nou, dat was me wel een nieuwsdag gisteren. Het hele land is weer op de hoogte dat Overasselt bestaat. Maar uiteraard niet iets waar ze daar op zitten te wachten. Maar dat is toch wel vooral wat die beelden ook zo bizar maakt. Hè? Zomaar een straat in Gelderland bij de buren in de tuin bij wijze van spreken. En dan al dat geweldsvertoon. Ik vond het bijzonder om te zien. Nou, vandaag begint met zonnige periode. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Plaatselijk kan een lokale bui vallen. Het wordt 20, 21 graden bij meest matige zuidwestenwind. Morgen en vrijdag verlopen wisselvalliger. Er is meer bewolking. Geregeld valt er een bui of wat regen. De middagtemperatuur blijft beide dagen rond de 21. Ik geef u nu een greep aan het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten schrijven deze woensdag. Nou ja, alle kranten openen vandaag natuurlijk met de schietpartij in Overasselt. De Gelderlander spreekt van ongekend geweld. Het AD van wildwestgeweld. De Telegraaf zegt klopjacht op bestormers. NRC voegt een nieuw detail toe. De aanleiding zou een onderschepte drugslading zijn van 812 kilo... die afgelopen zaterdag op de grens tussen Spanje en Frankrijk in beslag is genomen. De Gelderlander noemt de doodgeschoten beveiliger Barry bij naam en schrijft dat hij volgens vrienden de goedheid zelf was. De Stentor linkt het conflict aan drugsbaron Bolle Jos Leidekkers. De Telegraaf beschrijft hoe gewonde agenten door collega's in veiligheid werden gebracht die zelf op dat moment ook onder vuur lagen. Ander nieuws. Op de Geitenkamp in Arnhem is het al een paar weken rustig. Na weken van overlast zijn er nu camera's geplaatst, 7 jongeren opgepakt, 16 anderen hebben een waarschuwingsbrief gekregen. Sindsdien geen nieuwe incidenten meer. Toch zeggen buurtbewoners dat de spanningen nog niet weg zijn. Het conflict tussen een gezin en een groep jongeren speelt volgens hen nog altijd, alleen iets minder zichtbaar. Bij het Nederlands Dagblad verbazing bij christelijke partijen over de kritiek van zorgminister Sterk op de kerken. Sterk vindt dat de kerken te veel bezig zijn met zielzorg en te weinig met de samenleving. De ChristenUnie snapt er weinig van. Als je kerken nergens meer ziet, dan moet je echt een nieuwe bril kopen. De Stentor heeft goed nieuws voor Deventer. Het kabinet heeft de stad aangewezen als een van de 5 plekken waar versneld woningen gebouwd mag gaan worden. Tot 2040 moeten daar 15.000 nieuwe woningen bij komen. In Canada drijft een compleet stuk land met bomen en al rond op een meer. Het eiland is zo'n 70 bij 140 meter groot, waarschijnlijk losgeraakt door hoogwater van de oever. En de beheerder van het meer dacht eerst dat de beelden nep waren, maar satellietfoto's bevestigden dat het echt bestaat. Alleen het bijzondere in is de laatste zin: waar het eiland nu precies ronddobbert, weet niemand. Eiland kwijt. En tot slot, een man uit Heerenveen heeft in 16,5 jaar alle 525 musea bezocht die je met een museumkaart kunt bezoeken. En wat was zijn favoriete museum? Het Openluchtmuseum in Arnhem. En hij is nog niet klaar. Volgende week opent Museum Moor namelijk een nieuwe locatie. Dus die moet je dan wel gelijk even meepakken. Dat is dan 526 op zijn lijst.

0: Highland never cries. Ja, mijn eiland kan wel verdwijnen, hoorden we net in Canada. I'm a Rock, Simon en Garfunkel hoorde je. Het is 6:15. Het nieuws vanochtend uit Over Asselt, wat gisteren natuurlijk het nieuws domineerde, is dat de oproep aan bewoners om binnen te blijven gisteravond is ingetrokken. Het dorp is eigenlijk gisteren de hele dag niet echt tot rust gekomen. En het begon allemaal gisterochtend als een inbraakmelding in de vroege ochtend. En het groeide uit tot een van de grootste politieacties die wij in Gelderland in jaren hebben gezien.
1: In de nacht komt de dienst speciale interventies, een zwaar bewapende eenheid van de politie, aan in de Ewijkse weg. De situatie oogt op dat moment rustig. Wel had de politie al rood-wit afzetlint gespannen en was er bloed te zien. Bij daglicht is een BMW te zien met een kapotgeschoten ruit. Politieagenten die onderzoek doen vonden daar patronen en een vuurwapen. Op een plek die eerder ook al in het nieuws was. In juli 2025 werd een woning aan de Ewijkseweg in Over Asselt meermaals beschoten. De beelden van het incident stromen binnen. En daarop is een grote groep van zeker 30 personen te zien die gewapend door de buurt loopt. Wapendeskundige Jas van Driel heeft de beelden voor ons bekeken.
2: Dan heb ik in ieder geval 7 AK-47-achtige, zeg maar AK-klonen gezien. En ook een 7-tal pistolen die ik niet kan identificeren. Ik heb het idee dat er wel een paar Glocks bij zitten, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
3: Er is 1 man om het leven gekomen. 2 agenten die afkwamen op een inbraakmelding, die raakten gewond. Er zijn in de loop van de dag 35 verdachten aangehouden in Limburg op de snelweg, bij Maisveld in Nederasselt en ook in de buurt van het station in Nijmegen. Ze komen uit verschillende landen, zitten onder meer Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook Nederlanders tussen. En er zijn meerdere wapens en voertuigen in beslag genomen. Ja, wat inmiddels duidelijk is, de man die om het leven kwam is een 51-jarige man uit Wiegen. Volgens de Telegraaf draait het om een drugsconflict. Mogelijk te linken is aan Bolle Jos, maar justitie wilde daar niets over zeggen. De gemeente Heumen vreesde vorig jaar wel al voor nieuwe geweldsincidenten bij de woning. De gemeente stelde toen tijdelijk cameratoezicht in en de politie ging daar ook vaker surveilleren. Burgemeester Minsen op een persconferentie.
4: Wat er vannacht is gebeurd in Over Asselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Over Asselt is geschokt, naar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
5: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw. Dus toen heb ik het gordijn opengemaakt. En toen zag ik dus dat er iemand in de wei door 2 politieagenten vastgenomen werd, zeg maar.
6: Ik sliep. Ja. Ik heb vast een schot gehoord, dat wel. Maar ik dacht dat het vuurwerk was.
7: Ik ben niet bang. Nee. Maar het is wel bizar. Het is bizar.
6: En dat schijnt een hele grote groep mensen, gemaskerd en wel, daar gelopen te hebben. Met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
5: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
7: Het is niet de eerste keer, hè? Ja, en dit zal echt niet de laatste keer zijn. Dat geloof ik niet.
5: Maar je schrikt toch dat het met zoveel geweld gaat.
6: En kennekes overrast natuurlijk met al die boeren en schuren. Is een gewilds object, hè?
5: Ja, ik weet het niet. Ik vind het heel heftig.
7: Ik denk, ja, zo komen we nog eens een keer aan het nieuws, hè? Ja, dit is niet fijn voor het dorp, hoor. Het is helemaal niet fijn voor het dorp. Nee, maar goed. We zien hoe het afloopt.
0: Ja, de dag samengevat van gisteren in Over Asselt. De gewonde agenten die moesten levensreddende hulp verlenen terwijl ze zelf onder vuur lagen. Maar die zijn dus inmiddels buiten levensgevaar. Er is ook een specialistisch ambulanceteam met kogelwerende vesten ingezet gisteren. En dat komt in Nederland eigenlijk maar nauwelijks voor. 2 keer per jaar of zo. Alle ontwikkelingen zijn bij ons te volgen. Alles wat we nu weten over het gebeuren in Over Asselt van gisteren lees je op gld.nl. En in de mobiele app en natuurlijk ook op onze sociale kanalen. Hier zometeen een goed begin naar Meteor.

0: Meteor en Hanna mee. Wat wil je van mij? Nou, wat wil ik van jou?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik wil van jou een goed begin weten. Ik heb een intro van een plaat, dat klinkt zo.
1: Een goed begin.
0: Dat dus. En dat hoort bij een hele plaat. En die hele plaat wil ik eigenlijk graag draaien. Maar dat kan alleen als het intro wordt gekoppeld door jou aan de plaat. Dus de titel en de artiest heb ik van je nodig. Dat kun je doorgeven via de mail frank@gld.nl of een appje. Als je dus weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Titel en artiest via de mail frank@gld.nl of een appje. Laat me weten. Draai ik ondertussen Earth, Wind and Fire en Love Goes On. Goedemorgen.

0: Rijnse Weerpodcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
2: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.
3: Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: www.123gold.de.
5: Grijp nu uw kans.
6: Magazijnlegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
8: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Eens even kijken, wat pakken we er eens bij? Oldekotte, 11,7. Zaltbommel, 13,9. Het weer in Gelderland, vandaag weer zonnige periode. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Kan een enkele bui vallen, 20, 21 graden bij een meest matige zuidwestenwind. De politie heeft gisteravond met de mobiele eenheid nog een groot onderzoek gedaan in een maaisveld aan de Kleefse Veerstraat in Nederasselt. Daarbij is mogelijk een wapen gevonden. ME'ers zochten in linie naar wapens en ander bewijsmateriaal. En er was verscherpt toezicht en extra surveillance in het gebied. De oproep aan de inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven is ingetrokken, dat meldt de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat er zich nog verdachten in de omgeving van de Gelderse dorp bevinden. Vandaag zal bij daglicht verder onderzoek worden gedaan naar mogelijke bewijzen in de toedracht van het schietincident van gisteren. Alles wat we daar tot nu toe over weten en ook ander Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app.
9: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
10: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
11: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
13: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
14: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
13: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
14: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
15: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
16: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
17: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
16: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: Spanish Troll van Mink DeVille, Radio Gelderland, woensdagochtend 2 september. Goedemorgen. 280.000 kilo. Dat is veel, hè? 12 hydraulische vijzels. En dan heel voorzichtig 80 centimeter omhoog. De bijna 250 jaar oude molen van Waardenburg staat op zijn nieuwe plek. Hij is opgevijzeld. Het opvijzelen is gelukt. En nu wordt de molen vastgezet op zijn nieuwe, gloednieuwe fundering.
1: Er wordt hier een molen opgetild. Een monumentale molen wordt hier 80 centimeter opgetild. Althans, wordt 80 centimeter hoger neergezet.
2: Daarbij die molen, die mooie molen.
3: Deze is in die zin extra bijzonder dat... Het is een zeskantige molen, waarbij de meeste molens, de meeste houten molens moet ik zeggen, die zijn achtkantig. Van deze zeskantige molen zijn er in Nederland nog maar 8. Dat maakt het extra bijzonder om hem te behouden. Maar los daarvan, het is een rijksmonument.
2: Daarbij die molen, die mooie molen.
3: Met de molen, met zijn omgeving. En wij hebben als taak als Gelders Landschap en Kastelen om die in stand te houden. En
1: wij zorgen ervoor dat er een nieuwe fundering ontstaat. En die nieuwe fundering die gaat de molen dragen. Die nieuwe fundering is zelfs al voorbereid om de molen op termijn, dus ooit, nog eens extra een meter op te tillen. Dat doen we nu vandaag niet. En in de komende maanden ook niet. Als we die fundering hebben gemaakt, dan zorgen we er vervolgens voor dat we de molen in dit geval 90 centimeter optillen. Die ruimte vullen we op met 80 centimeter palen, funderingspalen. Laten we de molen 10 centimeter zakken. En dan staat hij dus op zijn nieuwe fundering.
4: En wat kost nou zo'n grapje?
3: Het vijzelen aan zich, dat kost 800.000 euro.
4: Dat is een flink bedrag, maar het is het waard.
3: Het is het meer dan dubbel en dwars waard, absoluut.
0: Zo, wat een geld, hè? Voor 80 centimeter omhoog. Die molen moest omhoog, want dat vraag je misschien af, waarom moet dat? Nou, de dijk bij Waardenburg is verhoogd. En zonder die ingreep zou de molen weer te weinig wind vangen om nog te kunnen blijven draaien. Dus dijk omhoog, dan moet de molen ook omhoog. En dat wilden ze natuurlijk voorkomen, want het is een van de laatste zeskantige molens van Nederland. Ja, die wil je niet laten verdwijnen. En dus mot die omhoog. Nou, dat is gelukt. Dat is mooi. Eens even kijken. Vincenzo zingt nu Daily en dan heb ik daarna de oplossing van een goed begin voor je.

0: Vincenzo en Daily op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ja, laten we de dag eens goed beginnen, dacht ik. Dus we gaan een klein spelletje spelen. Nou, dat is gelukt. Want ik heb een intro laten horen, dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: En deze paar seconden waren voor jullie al voldoende. Dat vind ik knap. Vind ik knap, Deborah. Vind ik knap, Leon. En Evert. En ga zo maar door, de appjes die binnenkwamen. Want dit zijn inderdaad de Pointer Sisters. En dit is inderdaad Automatic. En dus mag ik hem nu helemaal draaien.

0: Lekkere disco classic plaats van The Pointer Sisters uit 1973 met Automatic.
1: The Pointer Sisters met Automatic. Goedemorgen.
2: Nou, maak er een mooie dag van allemaal. Goedje!

0: en On My Soul. En daarvoor dus een goed begin van deze woensdag. De Pointer Sisters en Automatic.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, buiten is het herfst, volgens de meteorologen. De zomer zit er officieel op en het was toch wel de warmste ooit gemeten in ons land. En opvallend ook droog, veel minder regen dan normaal. En we horen tot de 5% droogste jaren sinds het begin van de metingen. En qua warme zomers, de 10 warmste zomers, stammen allemaal bijna uit deze eeuw. Dus dat zegt ook wel iets. Maar niet alleen bij ons, hè, ook in Frankrijk, België, Engeland, Oostenrijk, warmterecords, Frankrijk, Spanje. Allemaal branden. Nou ja, het is een bijzondere zomer geweest. Ik hoop eigenlijk een beetje altijd snoek op een rustige herfst.
2: Ik denk dat we de komende dagen daar wel... dat we dat wel redelijk hebben. Een rustig herfstweertype. Geen stormen. Geen tropische nazomerse hitte. Want dat kan natuurlijk ook nog.
0: Kan ook nog, ja.
2: Ja, nee, dus wat dat betreft suddert het weer de komende dagen een beetje rustig voort. Dus ik denk dat je wat dat betreft wel een beetje op je wenken bediend wordt. Vandaag bijvoorbeeld is een hele rustige dag. We beginnen nu met wat wolkenvelden. Er zitten ook al wat gaten in het wolkendek. Dus vanmorgen zien we zeker wel de zon doorbreken. Op de radar zie ik heel af en toe een heel klein echootje neerkomen. Dat zou eens een keer een hele lokale spat op kunnen leveren. Nou, dat zal het verschil niet maken in de neerslagsommen voor de eindbalans als we de herfstcijfers gaan opmaken. Het is vanmorgen eigenlijk zo goed als overal droog. Vanmiddag dan zouden een paar stapelwolken eventjes kortstondig tot een bui kunnen uitgroeien. Maar ook dat is iets waarvan ik denk van ja, laat dat nou niet je dag verpesten. Het duurt heel eventjes, het gebeurt ook niet overal. En tussendoor is er vanmiddag nog regelmatig zonneschijn. Zuidwestenwind is dan matig van kracht, 3 tot 4 Beaufort. Nou, de wind waait in Nederland heel vaak uit het zuidwesten, dus ook dat is vandaag vrij normaal. En met temperaturen van zo'n 21, misschien op een enkele plek 22 graden, hebben we wat temperatuur voor begin september ook niet te klagen.
0: Nou, en gaat die wind nog draaien in deze dagen? Want dat is vaak een teken dat het weer ook verandert.
2: Nou, gaat een klein beetje draaien, maar niet heel erg, heel erg. Hij gaat wat meer uit het westen waaien. Hij gaat wel wat aantrekken en dat merken we morgen en ook vrijdag. En daarbij ligt er ook nog eens een regenstoring in onze omgeving. Daar merken we vanavond en vannacht al wat van. Dan kan het af en toe eens een beetje miseren. En ook morgen, dan valt er soms wat van die lichte regen, motregen. Met name in de ochtend. Ik denk dat in de middag de droge momenten gaan overheersen. Het is een beetje klef zelfs met 21 graden. Bewolking en af en toe wat regen. Dus wat dat betreft voelt het zelfs een beetje onaangenaam aan, misschien morgen overdag. Dat zal vrijdag ook zo zijn. En met name later op vrijdag kan er best wel wat regen van betekenis vallen. Nou, de natuur kan dat nog prima gebruiken.
0: Ja.
2: In het weekend, dan ziet het er allemaal weer wat vriendelijker uit. Zo goed als droog, iets meer zonneschijn, 's middags zo'n 21 graden. Dus ja, wat ik al zei, we kabbelen een beetje rustig verder.
0: Ja, een beetje een kleffe donderdag en vrijdag. Dat dan
2: ja, weer. Dat denk ik wel. Ja, vooral omdat het waait, dus dan wil je toch je jas dicht doen. Maar dan merk je bij 21 graden dat een jas eigenlijk weer te veel is.
0: Ja.
2: Dat dilemma een beetje.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Volgend uur weer?
2: Ja, ik schuif weer aan.
0: Oké, gezellig. En wij hebben na 7 uur natuurlijk ook een dossier voor je klaar liggen. Plaatsdelict. En we gaan het hebben over vuurwerk. Nu al? Ja, nu al.

Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

0: zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Pam, pa, padapa, papa, padapa, da.
2: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
0: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Michel Koenen met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
7: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren voor de omgeving van dien.
6: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
8: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
6: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Ik zie 1 file verschijnen op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 7 kilometer kost je 5 minuten.
10: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
11: Bij Woonboulevard Zutphen, elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-23-40-079.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: En hoe was het bij ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
19: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: Mungo Jerry op Radio Gelderland, 7 minuten over 7. Goedemorgen, het is woensdag 2 september. Gelukkig is maandag van oudsher wasdag en niet de woensdag, want ik lees dat er vandaag gestaakt gaat worden bij wasserijen. Dus als je daarvan afhankelijk bent, zul je het vandaag met een eigen handwasje moeten stellen. En dan buiten ophangen, want vandaag begint met zonnige periode. Vanmiddag neemt de bewolking toe en plaatselijk kan er een enkele bui vallen. Het wordt 20 of 21 graden bij een meest matige zuidwestenwind. Morgen en vrijdag verlopen wisselvalliger. Er is meer bewolking, geregeld valt er dan ook een buitje. En de middagtemperatuur blijft de beide dagen zo rond de 21. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten schrijven. Nou, die openen natuurlijk allemaal met de schietpartij in Overasselt. Gisteravond was er ook in andere media volop aandacht voor Overasselt. In Nieuwsuur vertelde de hoofdredacteur van de Gelderlander, Joris Gerritsen, over het contact dat zijn redactie had met het vermeende doelwit van de gewapende groep.
1: Hij heeft alleen maar teruggeappt dat hij oké is en zijn familie. Maar we weten niet wat daar nou achter die bewaker gebeurd is. En je ziet wel wat schoten ook. Wat we wel weten is dat er ook bij een ander huis in Overasselt geweld gebruikt is.
2: Bij familie van hem?
1: Familie, ja.
2: Van Jan G.
1: Daar hebben we foto's van dat daar ook de deur zo'n beetje uit de sponning ligt. Dat de klink weg is.
0: Bij Pauw in de Wit was politiechef Rob van Bree. Hij zei dat de gebeurtenissen in Overasselt schokkend zijn voor het politiekorps.
3: We weten allemaal, we werken dit bedrijf. Zeker voor de collega's op straat. Dit is een risico. Hoe klein dat gelukkig in Nederland ook is. Maar het is het wel. Ik denk het tweede gevoel wat overheerst is ook vastberadenheid. Want dit accepteren wij niet. Hè. Wij doen dit vak om Nederland veilig te maken. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk vanaf de start van zo'n incident in Oost-Nederland, maar ook vanuit mijn eenheid support, doen we er alles aan om zoveel mogelijk verdachten aan te houden. En we zullen er ook alles aan doen om te zorgen dat we weten wie hierachter zitten en te kijken of we die ook voor de rechter kunnen brengen.
0: Ook vertelde Van Bree hoe het gaat met de agenten die werden neergeschoten.
3: Ze zijn allebei geopereerd. Een van de twee is behoorlijk ernstig gewond geraakt. En ook zodanig ernstig dat dankzij ongelooflijk goed optreden van de collega's van het uniform in Oost-Nederland, in combinatie van collega's van mijn eenheid, van de DSI, ik denk dat ze levensreddende handelingen hebben verricht daar te plaatsen. Dus daar mogen we heel dankbaar voor zijn.
0: Ja, NRC voegt een nieuw detail toe. De aanleiding zou een onderschepte drugslading zijn van 812 kilo... die afgelopen zaterdag op de grens tussen Spanje en Frankrijk in beslag is genomen. De Gelderlander noemt de doodgeschoten beveiliger Barry bij naam en schrijft dat hij volgens vrienden de goedheid zelf was. Ander nieuws. Illegaal vuurwerk mag deze maand anoniem en zonder strafblad worden ingeleverd. En voor het eerst zoveel als je wilt. Dat kan op 3 plekken. Dat kan vrijdag in Lochem, 14 september in Nijmegen en dan een dag later nog in Arnhem. Het advies: kom wel met de auto of de fiets en ga niet met het vuurwerk in de trein of de bus zitten. Dus inleveren, vrijdag kan het in Lochem, 14 september Nijmegen en 15 september in Arnhem. Nou, dan wordt er dus bij meerdere wasserijen in het land vandaag gestaakt. 24 uur, ook in Tiel. De cao-onderhandelingen in de textielverzorging zitten namelijk muurvast. De vakbond wil 6% meer loon en minder werkdruk. En er werken zo'n 8 tot 9.000 mensen in die branche. En drummer Alex van Helen, je hoorde hem net al in het nieuws, is in Nijmegen benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. De 73-jarige medeoprichter van rockband Van Helen groeide op in Nijmegen voordat zijn gezin naar Amerika vertrok. En met zijn broer Eddie scoorde hij wereldhits zoals Panama en Hot for Teacher. Zijn drumwerk was minstens zo bepalend voor het geluid van de band als de legendarische gitaar van zijn broer. Burgemeester Bruls reikte de onderscheiding uit en de grootste hit kennen we allemaal. Even doen. Jump.

0: Van Halen geridderd dus gisteren in Nijmegen. Bijna 7:15. Nog even over Asselt. Natuurlijk gisteren de hele dag het nieuws geweest. En dit is toch wel een beetje ook de day after. Gisteren dus 34 verdachten opgepakt. Dat vind ik echt al opvallend veel en knap. Hoe snel dat allemaal is gebeurd. Na die schietpartij in de vroege ochtend. Als je ziet al die figuren zeg maar naar uitwaaieren. 1 beveiliger werd doodgeschoten. 2 agenten raakten dus gewond. Van wie 1 levensbedreigend. En die verdachten komen uit allerlei windstreken. Uit Nederland, met België, Frankrijk en Algerije. Hoe die zo hier zijn gekomen lees je trouwens ook nu bij ons op de site gld.nl. Bewoners werd gisteroverdag dus gevraagd binnen te blijven. Die oproep die is inmiddels weer ingetrokken. Maar ondanks die oproep om binnen te blijven ging dat leven gisteravond wel gewoon door in Overasselt. Bijvoorbeeld bij de supermarkt. Eigenlijk, een paar honderd meter van de plek van de schietpartij kwamen de bewoners gisteren gewoon hun boodschappen doen. Met een kipfiletje, een zakje snoep en een frikandelbroodje.
1: Voor de supermarkt in Overasselt sta ik. Het is in de avond, rond etenstijd. Het is vlakbij de plek waar de schietpartij was. En het advies van de politie is, blijf binnen vanwege mogelijk gevaar. Best bijzonder. We hoorden het bij de tramaanslag in Utrecht in 2019. En bij de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Alleen lijken de bewoners nu niet echt onder de indruk.
2: Snel wat halen.
1: U moet snel wat halen, zegt u?
2: Ja, in de winkel.
1: Even snel naar de supermarkt.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar de politie zegt, blijf binnen.
2: Ja, klopt. Ja, we moeten toch eten.
1: Ik zie totaal geen angst of bezorgdheid in uw ogen.
2: Het ziet er niet echt heel angstaanjagend uit. Tenminste, dit gedeelte. Daarachter natuurlijk wel. Maar...
1: Ja, want daarachter, dan hebben we het over de straat waar de schietpartij was vanochtend vroeg.
2: Ja.
1: Even naar de buurman die met zijn frikandelbroodjes naar buiten komt.
3: Nee, ik wil een keer iets.
1: De politie zegt het niet zomaar, toch? Blijf binnen.
3: Moet ik dan 2 weken lang binnen blijven en hoop dat ze een keer weggaan?
1: Zakken snoep gehaald, zie ik. En een blikje energy, volgens mij.
4: Zeker. Ik bedoel, de politie zal hun werk goed doen. Dus ik denk dat je je gewoon veilig zou moeten voelen hier in het dorp.
5: Ik ben niet zo bang aangelegd wat dat betreft. Ja, wat willen ze doen? Die zijn natuurlijk allemaal al gevlucht. En de politie had de weg goed afgezet. Dus ik ben eigenlijk nergens bang voor.
1: U bent op de fiets. Ik kijk eventjes wat er achter op uw fiets ligt. Kipfilet, 2 stuks. Ja, want de boodschappen moeten gewoon gedaan worden.
6: Er moet wat gegeten worden, meneer.
1: Ja.
6: Maar ik heb net met mijn vrienden afgesproken om vanavond onze wekelijkse bijeenkomst uit te stellen tot morgen.
1: Maar wat zou u doen vanavond?
6: Wij zouden met een paar vrienden gaan sleutelen met z'n allen. Zoals elke dinsdagavond. Maar we hebben net contact gehad van we slaan nu een keer over. We gaan naar moeder de vrouw. Het voelt niet fijn om nu het dorp in te gaan, toch?
1: Nee. Want wat is er nu aan de hand in het dorp? Op dit moment dat we dit opnemen is het na bijna 7:00.
6: Dit is zeker geen normale dinsdag.
1: Maar normaal is het wel drukker hier.
6: Normaal is het denk ik wel wat drukker. Wat mensen die van het werk afkomen nog eventjes een boodschapje doen om de avondmaaltijd te verzorgen. En dat zie je nu niet. Dus ik denk dat het wat minder is.
1: En wat is het gevoel erbij? Is dat vooral bezorgdheid of misschien ook een beetje angst?
6: Angst, maar ook wel een beetje boosheid. Want... Verdorie, het komt wel dichtbij. En het is wel niet dat het onoverrasselds is, maar het is on-Nederlands. Ja, dat denk ik wel. Het is groter dan dat ik vanmorgen, toen ik het nieuws hoorde, kon bevatten. En ik denk nu van, zo, het is echt wel een groot dingetje. Nou ja, je staat er niet voor niks natuurlijk.
1: Ik zie, je komt net van de overkant lopen.
7: Ja, klopt, ja.
1: Je woont hier?
7: Ik woon hier, ja, bij mijn ouders, ja. Klein sprongetje naar de overkant om toch even die boodschapjes te halen. Maar normaal zou ik gaan sporten en dan fiets ik naar Malden toe. Maar dat, s'avonds alleen op de fiets, dat ga ik even niet doen. Nee, dus ik blijf lekker binnen, lekker thuis. Op het boodschap binnen.
1: En dan weer naar binnen.
7: En even snel koken, ja, zeker.
1: Eet smakelijk.
7: Dankjewel, fijne avond.
0: Dat het je mag smaken, ja, dat was dus gisteravond bij de supermarkt. De oproep om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. Dat gebeurde gisteravond. Zo rond 11:15. Kinderen kunnen vandaag dus ook gewoon naar school. Het onderzoek gaat bij daglicht. En dat is inmiddels vandaag wel gewoon door. Bewijzen moeten nog worden veiliggesteld eventueel. En natuurlijk wordt er onderzoek gedaan naar de toedracht. Alle ontwikkelingen, wat we inmiddels weten over dat wat er gebeurd is. En wat de aanleiding was. Dat lees je terug bij ons op de site gld.nl. En natuurlijk via de mobiele app. Een stuk onschuldiger zometeen. Plaatdelict. Na Van Dikhout.

0: van Dick Hout. En te veel is niet genoeg.
1: Laat delict.
0: Ja, dat is een stukje onschuldiger dan waar we het hele...
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Waar we het hele ochtend al een beetje over hebben, de dag na over Asselt. Dit is gewoon een liedje dat we zoeken. Een liedje waar iets in gebeurt waarvan je denkt van... Hé, wat gebeurt daar? Is dat wel helemaal in de haak? Ik ga het procesverbaal voorlezen aan jou dan om het op te lossen. En dan maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp als je de gouden tipgever bent. Vandaag behandelen we een vermissingszaak. Maar dan eentje waarbij de verdachte niet zozeer van de radar is verdwenen, maar langzaam zichzelf is kwijtgeraakt. Dit is wat we nu weten op basis van het onderzoek. De betrokkenen die sliep nog maar nauwelijks, dwaalde doelloos door het leven. Niemand leek nog echt tot hem door te dringen. Hij worstelt met zijn depressie. Getuigen spreken over iemand die wanhopig probeert zichzelf terug te vinden en hoe het weer voelde om te kunnen lachen, maar ondertussen steeds verder van zichzelf afdreef. In het nummer wordt dat al dat gevoelens en al die ellende wordt gebruikt als een metafoor. Een trein zonder remmen. Een trein zonder remmen. Dus eenmaal op gang lijkt er gewoon geen weg meer terug. Een op hol geslagen trein, zo moet je het eigenlijk zien. Nou, daarvoor zoeken wij een Amerikaanse alternatieve rockband uit Minneapolis. En dit nummer verscheen in 1993. En kreeg wereldwijde bekendheid door de videoclip. Want in de videoclip zaten foto's en gegevens van echte vermiste kinderen en jongeren. En dankzij die videoclip zijn ook meerdere vermissingen daadwerkelijk opgelost. Dat is wel heel bijzonder, hè? En de songtekst gaat verder tegelijkertijd dus ook over depressie, over vervreemding en het gevoel de controle over het eigen leven kwijt te zijn. Heb je nu enig idee over welke plaat uit 1993 ik het heb? Laat het dan weten. En stuur even een mailtje met de titel en de artiest naar frank@gld.nl of wat je ook kunt doen is even appen. 06-22-22-1342 of via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin een berichtje. En dan komt dat bij mij binnen hier in de studio. De titel en de artiest zoek ik dus. Ben benieuwd of iemand hem weet. Dan het nummer van Donna Summer met toch wel het meest dure uitgebreide achtergrondkoor wat je maar kunt verzinnen in de tijd. Inderdaad. State of Independence is dit.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
2: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
3: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
4: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
3: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
4: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
3: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl. Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
5: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
6: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
5: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
6: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
0: 19:30 is het. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Beemte, gemeente Apeldoorn 11,7. In Beuzeren 14,5. Het weer in Gelderland. Vandaag zijn er eerst zonnige perioden. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Kan er een enkele bui vallen. Het wordt 20 of 21 graden bij een meest matige zuidwestenwind. Nijmegen sluit de ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen aan de Scheveghavenstraat. De pilot moest de overlast verminderen, maar trok juist meer mensen aan en leidde volgens de gemeente en politie tot meer incidenten, drugsgebruik en onrust. En bij het schietincident in Overasselt van gisteren zijn ook zeker 2 paarden geraakt. De dieren liepen schotwonden op, terwijl ze in een nabijgelegen weiland stonden. De politie deed gisteravond met de mobiele eenheid nog een groot onderzoek in een maisveld aan de Kleefseveerstraat in Nederasselt. Daarbij is mogelijk een wapen gevonden. De oproep aan inwoners van Overasselt en Nederasselt om binnen te blijven is gisteravond ingetrokken. Alles wat we tot nu toe weten over het schietincident daar, maar ook ander Gelders nieuws, lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie van de ANWB. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk. 7 kilometer, 6 minuutjes. En op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen en Knoopend Hattemerbroek ben je 8 minuten langer onderweg.
3: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
7: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
7: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
6: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
11: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
12: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
14: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Somebody needs somebody to love. En zo is dat. The Blues Brothers hoor je op Radio Gelderland. 7:07. Goedemorgen. Ja, we hadden het gisteren al eventjes aangestipt. Ik wil toch nog even iets meer van laten horen. Want je moet het maar voorstellen dat het dus dan gaat regenen. En dat je dan zelf al weet, oh, het gaat weer gebeuren. In een straat in Nijmegen stroomt namelijk bij iedere flinke bui regen het rioolwater daar de huizen binnen. Een heel blok woningen ligt op het laagste punt van een buurt en alles komt daar dus samen, al het rioolwater, in één put.
1: De afgelopen 6-7 jaar is het zeker een keer of 4 per jaar mis. Deze week gebeurde het dat het zo hard regende dat het hier aan het oplopen was, maar tegelijkertijd uit het doucheputje nog harder omhoog kwam. Het zit achter de plinten, het zit achter de muren, onder de trap. Donderdagnacht heb ik zelf ook een stroomschok gehad. En heb ik het geluk gehad dat de stoppen doorsloegen, waardoor het alleen maar even pijnlijk was. Gelukkig. Maar ik hou me hard vast voor als de kinderen een keertje in het water stappen of een van de buren iets overkomt. En met emmers en handdoeken, zo goed als het kan, proberen we onze woningen zo leeg mogelijk te houden. En dammetjes bouwen. Dit is de put waar eigenlijk al het hemelwater en rioolwater bij elkaar komt van alle woningen hieromheen.
2: Hoe het er nu uitziet, is het niet goed.
1: Dit is te hoog. Nu zou de pomp in principe aan moeten gaan om de boel weg te pompen. En dat gebeurt dus niet altijd.
0: Nee, dat gebeurt niet altijd. Niet alleen dit gezin heeft er last van. Ook de buren van 83, 87 en 75 jaar zaten deze week dus met het rioolwater in huis. Oh. De woningcorporatie die heeft slaapplekken geregeld, alternatieve plekken voor deze mensen. En gaat nu de kapotte pompen vervangen zodra de nieuwe binnen zijn. En dat zijn ze dus nog niet. Nou ja, dan luister je misschien met extra interesse naar het komende weerbericht zometeen. Met Weerplaza. Of er weer een bak regen aankomt. En wat je waarschijnlijk ook wil weten, wat was nou dat plaatdelict wat je net noemde en voorlas? Nou, dat komt na Maroon 5.

0: Makes Me Wonder van Maroon 5.
1: Plaatdelict.
0: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. De platenpolitie, wel te verstaan. Hartelijk dank voor het meedenken vanochtend. Er was een muzikaal misdrijf, een plaat, waarvan je denkt van, hé, daar is niet helemaal mee in de haak. Een nummer over de persoonlijke strijd van de zanger tegen zware depressie. Waarbij een op hol geslagen trein dient als metafoor. Het staat zeg maar symbool voor de geest die de controle verliest. En de zanger schreef die tekst toen hij zelf worstelde met duistere gedachten en duistere gevoelens die voor hem te snel gingen om te stoppen, een op hol geslagen trein. En de tekst beschrijft het gevoel van vastzitten in een visueuze cirkel, angst, slapeloosheid en verdriet. Maar, even interessant, de bijbehorende muziekvideo, de clip, die bracht een heftige verandering teweeg. Ze lieten namelijk foto's en namen zien van echte vermiste kinderen. De band wilde daarmee het probleem van weggelopen, maar ook ontvoerde kinderen onder de aandacht brengen. En dankzij de uitzendingen, vooral op MTV in die tijd natuurlijk, jaren 90, maar ook op andere zenders, zijn tientallen vermiste kinderen teruggevonden of herenigd met hun gezin. Dat vind ik dan weer echt een heel mooi bijeffect, bijvangst, hoe wil je het noemen. Ik weet niet of het echt een bijvangst is. Het was misschien echt wel hun bedoeling natuurlijk om het probleem aan te kaarten. En dat is dus ook echt gelukt. Welke plaat heb ik het eigenlijk over? Nou, Frauke wist dat, Anthony wist dat, Deborah trouwens ook. En Robin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat was jij aan het doen?
2: In de auto onderweg naar mijn werk.
0: En toen hoorde je opeens Plaatdelict voorbij komen?
2: Ja, inderdaad, klopt, ja.
0: En had je hem gelijk? Of moest je even zoeken?
2: Ja, meteen.
0: Ja?
2: Ja, meteen.
0: En hoe komt dat? Heb je iets met die plaat?
2: Ja, zeker. Ik heb in groep 8 van de basisschool tijdens de muziekles een spreekbeurt over deze plaat gehouden.
0: Wauw. Dat is cool. Dus,
2: en dat, ik weet nog goed dat de leerkracht die vond het nummer zo indrukwekkend mooi dat we hebben het 3 keer achter elkaar afgespeeld. Terwijl het is best een lang liedje.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk alleen ik en de leerkracht vonden het fantastisch. Ik weet niet wat de rest van vond. Ja, dus hartstikke leuk. En daarom wist ik eigenlijk meteen dat ik dacht, nou, dat moet hem bijna wel zijn.
0: Maar moest iedereen een spreekwoord houden over een bepaald nummer? Of wat was dat de opdracht dan?
2: Dat was inderdaad de opdracht. Eigenlijk twee keer in de week hadden we dan zeg maar zo'n opdracht. En iedere week kwamen er dan 2 leerlingen aan de beurt die dan een bepaald lied daar een spreekbeurt of daar iets over moesten gaan vertellen. En toen, ik vond het liedje zelf al door de clip op MTV inderdaad al heel bijzonder. En je bent dan 11 jaar helemaal uitgepuzzeld wat er nou eigenlijk aan de hand was. En dat is. Maar ja, toen had je natuurlijk nog niet echt het internet overal enzovoorts. Dus het was toen op een hele andere manier nog het zoeken ervan. En zo gezegd, zo gedaan.
0: Nou, goed man. En weet je cijfer nog?
2: Nee, dat weet ik niet meer.
0: Maar
2: nee,
0: het was wel voldoende.
2: Nee, dat was zeker voldoende. Want ik weet dat de leerkracht, die vond het echt, die vond het gewoon hartstikke mooi. Die was helemaal een soort van onroerd daarvan.
0: Nou, ik ga hem met plezier, niet 3 keer, ik ga hem 1 keer draaien. Maar, en jij krijgt als gouden tipgever de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd. En dankjewel voor het meedenken vanochtend.
2: Nou, super. Heel graag gedaan.
0: Oké, terug naar je schooltijd.
2: Fijne dag.
0: Hoi. Yes. Oh, wacht Robin, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog, zeker.
0: Ik ben echt een hele slechte leraar, zou ik zijn in het onderwijs. Want we hebben volgens mij het nummer nog niet eens genoemd.
2: Runaway Train van Soul Asylum.
0: Dankjewel.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Een heel verhaal te houden. Super, je hebt gewonnen. Maar we hebben de oplossing nog niet gezegd. Inderdaad, Soul Asylum. Inderdaad, Runaway Train. Dat was het platenlicht van vandaag.

0: Het was de spreekbeurt van Robin uit Groesbeek, die hem weer deed denken aan de oplossing van plaatdelict. Inderdaad, Soul Asylum en Runaway Train. Opgelost vandaag. Ik heb hem toegevoegd aan onze Spotify-lijst. En daarmee kan dit dossier dus dicht.
1: Zaak gesloten.
0: Zo is dat. Heb jij nou nog een suggestie voor een nieuwe zaak, een nieuw plaatdelict? Dan kun je die doorgeven, frank@gld.nl of een appje. Of je belt natuurlijk met de plaatselijke politie. Alfred Snoek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Weerplaza zit weer voor ons klaar met het weerbericht voor vandaag. En eigenlijk krijgen wij vandaag een hele fijne, lekkere, relaxte, rustige dag. Als ik me goed heb opgelet vorige uur.
2: Ja, nee, ik denk dat dat wel de conclusie mag zijn. Niet dat het overal droog blijft overigens, dat moet ik er wel gelijk bij zeggen.
0: Er valt een buitje.
2: Ja, er valt een enkel buitje vanmiddag, maar lang niet overal. En daar waar die valt, is het kortstondig. Dus ja, per saldo is het een paar procent van de dag dat er even wat regen valt. Verder is het gewoon droog. Dus laten we daar vooral blij mee zijn na die droge zomer die we hebben gehad. Graad of 14 op dit moment. Wolkenvelden, zonnige momenten zijn er ook al her en der. En dat is eigenlijk het verhaal voor vandaag. Het is wisselend bewolkt. Een enkele lokale bui in de middag. Temperatuur is dan inmiddels opgelopen naar zo'n 21 of 22 graden. En dan bij dat alles waait er een matige zuidwestenwind. Windkracht 3 boven land, windkracht 4 in het rivier. Gebieden, maar ook rondom de Randmeren zal dat nog wel een windkracht 4 zijn. Dus genoeg watersporters daar nog wel te vinden, denk ik.
0: Ja, en dan gaan we naar de dag van morgen en dan zeg jij dat wordt klef.
2: Ja, dat denk ik wel. Vooral ook omdat het een dag is waarbij je toch wel je jas, je regenjas nodig hebt. Nou ja, echt zo'n niet doorademende regenjas. Als je die aan hebt en het is 's middags 22 graden en het miezert een beetje. Ja, dat is natuurlijk niet het allermooiste weer wat je je kunt wensen. Het waait morgen ook stevig tot een goede windkracht 5 in de open gebieden aan toe. Ja, niet koud, 22, 23 graden. Maar wel met veel bewolking. Bewolking waaruit niet alleen al vanavond, vannacht wat regen en motregen valt. Maar ook morgen is dat het geval. Al denk ik dat in de middag de droge momenten wel gaan overheersen. En er soms eens een keer een gaatje valt in het wolkendek. Flauw zonnetje doorkomt. Maar goed, die maakt het alleen nog maar clever eigenlijk.
0: Alleen nog maar meer clever, ja.
2: Ja.
0: En op de lange termijn meer dagen als vandaag of meer van die kleverheid?
2: Beide. Vrijdag is ook zo'n dag waarbij de regen valt, waarbij de temperaturen voor de tijd van het jaar

0: Zeker niet slecht zijn, 21, 22 graden. Maar dan valt er wel wat meer regen. Worden de regenmeters echt wel gevuld met een aantal millimeters. En in het weekeinde is het dan weer zo goed als droog. Breekt de zon vaker door. En met name zien we zondag de temperatuur weer wat hoger uitkomen. En met 23 graden is het zondag gewoon een heerlijke dag om erop uit te trekken.
1: Oké, nou dat is wel goed om te weten. Zondag erop uit bijvoorbeeld.
0: Ja, en zaterdag ook wel hoor.
1: Zaterdag ook wel, maar vooral zondag. Nou, dan wordt het weer lekker fietsen en wandelen in het mooie Gelderland. Oké, Alfred, dankjewel. Ik spreek jou over een uurtje weer.
0: Is goed, tot straks.
1: Tot straks. En fijne muziek komt er vanochtend natuurlijk ook nog aan. Dion Warwick hoor je nu, een heartbreaker. We pakken de ochtendkranten van deze woensdagochtend erbij. Die gaan we eens even doornemen. Het nieuws van vandaag. En dat gaat natuurlijk voornamelijk, als je die voorpagina's leest, over de dag van gisteren. Dat was maar een dagje wel, zeg, in Overasselt. Jongen.

0: Goedemorgen Frank.
1: Hallo Gelderland.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
5: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, doet partner in de zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
10: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
9: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
11: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
9: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Dat bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte bal iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De oud-campinggasten Christy, Ben en Leo uit Eibergen voeren een juridische strijd tegen de nieuwe eigenaar van camping De Fontein, Metanoia Groep. Nadat hun huurcontracten waren opgezegd, oordeelde de rechter dat zij moesten vertrekken en recht hadden op een passende schadevergoeding. Omdat ze in afwachting van hun hoger beroep bleven staan, werden hun chalets uiteindelijk met geweld verwijderd en kregen ze hoge dwangsommen en opruimkosten opgelegd. De campinggasten vinden de opzegging en financiële gevolgen onrechtvaardig en eisen een volledige vergoeding van de waarde van hun chalets. De projectontwikkelaar uit Veenendaal zegt bereid te zijn om een passende schadevergoeding conform de vorige afspraken te betalen en open te staan voor overleg. Over hoe de schadevergoeding eruit moet zien, verschillen de partijen van mening. De buurtbusdienst Stap in, Stap uit in Zutphen moet noodgedwongen stoppen, waardoor ongeveer 120 ouderen en minder mobiele inwoners hun vertrouwde vervoersmogelijkheid verliezen. De elektrische busjes, die voor €1,50 ritten naar onder meer de binnenstad en supermarkt aanbieden, zijn voor veel gebruikers belangrijk om zelfstandig en sociaal actief te blijven. Het stoppen komt vooral door onzekerheid over gemeentelijke subsidie, de stijgende kosten, het aflopende leasecontract en een tekort aan bestuursleden. De dienst blijft nog rijden tot 30 september. De gemeente begrijpt de zorgen van inwoners en noemt alternatieven, zoals ANWB Automaatje en Plus OV. De Graafschap kent met slechts 1 punt uit 4 wedstrijden een zeer slechte start van het seizoen, waardoor de druk op trainer Thomas Duivenvoorde en de club snel toeneemt. Supporters zijn ontevreden over het transferbeleid, maar volgens de trainer ligt het probleem dieper. De Graafschap kan financieel niet concurreren met de topclubs van de keukenkampioendivisie en goede spelers kiezen vaak voor clubs in het westen van het land. De club verdiende deze zomer ongeveer €4 miljoen aan transfers en er kwamen 10 nieuwe spelers bij. Toch ontbreekt volgens de trainer nog altijd de gewenste kwaliteit om mee te strijden om promotie. De terugkeer van Thomas Kok moet het tekort achterin opvangen, terwijl de club mogelijk ook voorzichtig met geld omgaat door de geplande renovatie van de Vijverberg. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn vooral dagelijkse files in Gelderland die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten veroorzaken, zoals onder andere de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knoop het Ouddijk en Duiven 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. 5 minuten oponthoud op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. Er staat 8 kilometer file. En 50 Emmeloord-Zwolle voor knoop het Hattemerbroek 5 kilometer met ook 10 minuten vertraging. En tenslotte is het aansluiten op de N325 Nijmegen richting knoop het Velperbroek. Voor Westervoort 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Dag buurvrouw.
3: Hey buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
3: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
4: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
7: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
6: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
8: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
6: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze ochtendspits in Gelderland. Het zijn vooral een paar korte dagelijkse files, zoals de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 4 kilometer met 5 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem. Voor Duiven 5 kilometer met ook 5 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en Knoop het Haltemerbroek 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte de N332 Lochem richting Raalte. Voor Laren 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
11: Verheij uit Toldijk laten komen.
10: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
11: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
10: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
11: Mooi, zij ook.
12: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
13: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
14: feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
15: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
16: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
15: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 13 september verandert Gossel weer in één groot jazz, soul en rockfeest tijdens het jaarlijkse IJssel Jazz Muziekfestival. Verspreid over 3 podia spelen internationale, nationale en regionale artiesten, onder wie winnaars van Edisons, Grammys en de Boy Edgar Prijs. Elke tweede zondag van september verandert het centrum van Gossel in een bruisend festivalterrein tijdens IJssel Jazz. Sinds de eerste editie in 2006 is dit gratis toegankelijke festival uitgegroeid tot een geliefd evenement dat jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers uit het hele land trekt. Laat je verrassen op het swingpodium aan de Hoofdstraat, geniet van blues en rock op het Nijverheidsplein en ontdek het volwaardige derde podium achter Museum Moor. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt via de website. IJssel Jazz is gratis toegankelijk en wordt mogelijk gemaakt door tientallen vrijwilligers en sponsoren uit de regio. De Gorsselse horeca doet volop mee. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Stichting IJssel Jazz, waarmee het festival ook in de toekomst gratis toegankelijk kan blijven.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Beide op de A1. Om te beginnen Amersfoort richting Apeldoorn. Daar is bij Hoenderloo een ongeluk gebeurd zojuist. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 7 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Toedelzakvereniging Highland Valley, bekend van de internationale Music Show Scotland, organiseert op 26 en 27 september een groot concertweekend in Borculo. Vanwege het succes van eerdere edities wordt dit jaar uitgepakt met een grote opzet, inclusief een professionele concerttent met licht en geluid, een groot ledscherm en een sfeervol horecaplein. Bezoekers kunnen zich verheugen op een veelzijdige muzikale avond waarin niet alleen Schotse traditionals centraal staan, maar ook tijdloze klassiekers en moderne hits in verrassende arrangementen worden uitgevoerd. Met circa 2 uur aan muziek, aangevuld met zang en dans, belooft het concert opnieuw een indrukwekkend en meeslepend spektakel te worden. De kracht van Highland Valley ligt in de bijzondere combinatie van een pipeband met een veelzijdige concertband. Deze formule vindt zijn oorsprong in de succesvolle Music Show Scotland, waar Highland Valley jarenlang deel van uitmaakte. Het samenspel tussen orkest en doedelzakken vormt opnieuw de basis voor een vernieuwende show waarin bekende muziekstukken op unieke wijze worden gebracht. De bezetting van Highland Valley is breed en veelzijdig. Naast de karakteristieke klanken van de doedelzak bestaat het ensemble uit hout- en koperinstrumenten, strijk- en snaarinstrumenten en zangeressen. Deze rijke instrumentatie zorgt voor een dynamische en eigentijdse muzikale beleving waarbij traditionele klanken moeiteloos worden gecombineerd met moderne invloeden. Kaarten worden uitsluitend verkocht via het officiële kanaal highlandvalley-eventgoose.com.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
3: Geen idee. Snoeien?
2: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
3: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
3: Top, gaan wij iets leuks doen.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
7: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
8: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
7: In dat geval, Schoenmode Hermans.
9: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Hey, Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
8: Bij Schoenborden Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
10: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
9: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
11: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
12: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. BD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
11: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
13: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
14: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

Ja, een hit was het ongetwijfeld wel voor hem, deze Frank Stallone. En de Far From Over, een echte gouden ouwe uit de begin jaren 80. Woensdag, midden van de week, vandaag alweer 2 september. En dit is weer een nieuwe editie van de Muziek Service. Natuurlijk met onze fijne Feel Good Music, oftewel de fijne mix van muziek. En dat doen we net nu terug in de tijd. Bob Sinclair en de Love Generation.

0: door de Bob Sinclair samen met Gary Payne en The Love Generation. De nieuwste van Rutger van Barneveld, hoog genoteerd al in de Nederlandse top 40 met Zomer, Zon en Strand. En juist de Doobie Brothers en The Long Train Running. Tandenpoetsen, dat is heel belangrijk. 7 fouten die bijna iedereen maakt tijdens het tandenpoetsen, dat hoor je zo meteen.
1: De muziekservice.
2: De muziekservice.
3: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Het gaat niet over onze collega Koos Zijp. Nee. Je hoort de Klein Orkest en de Koos werkeloos. Ja, 7 fouten die bijna iedereen maakt tijdens het tandenpoetsen. Namelijk op nummer 1 is te kort poetsen. Dat is natuurlijk nooit goed, dat je te weinig tijd besteedt aan het poetsen. Op 2, dat is veel te hard poetsen. Stevig schrobben, stevig duwen voor schonere tanden. Nou, dan heb je het helemaal mist. Want juist te veel kracht kan zelfs schadelijk zijn voor het gebit aan je tandvlees. Fout 3 is de verkeerde poetstechniek gebruiken. Ja, niet alleen de duur van het poetsen is belangrijk, maar ook de manier waarop je poetst is ook heel belangrijk. Op 4 is je tandenborstel niet op tijd vervangen. Dat is heel belangrijk dat je die natuurlijk, na verloop van tijd verliezen natuurlijk die borstelharen de stevigheid. Ze buigen, je ziet ze uiteen staan, dan is het hoog tijd om ze te vervangen. Of je poetst wel je tanden, maar je vergeet de rest van je mond. Het is namelijk altijd belangrijk om een gezonde mond, dat je ook de tandvlees een beetje meeneemt natuurlijk. Dat is ook heel belangrijk. Op fout 6 is je vervangt je poetsroutine niet als je mond verandert. Ja, veel mensen die ontwikkelen op jonge leeftijd een poetsroutine en houden die jarenlang aan. Klinkt logisch, maar ook dat is niet goed. En dan op nummer 7, de laatste. Dat is denken dat een tandenborstel al je problemen oplost. Ook dat is natuurlijk helemaal niet waar. En ik heb zelf nog een tip. Ik zie heel veel mensen met een elektrische tandenborstel. Die doen net of ze een gewone tandenborstel bezig zijn. Die gaan allemaal meedoen. Nee, je moet een elektrische tandenborstel zijn werk laten doen.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nico Vlonden. De oud-campinggasten Christy, Ben en Leo uit Eibergen voeren een juridische strijd tegen een nieuwe eigenaar van camping De Fontein, Metanoia Groep. Nadat hun huurcontracten waren opgezegd, oordeelde de rechter dat zij moesten vertrekken en recht hadden op een passende schadevergoeding. Omdat ze in afwachting van hun hoger beroep bleven staan, werden hun chalets uiteindelijk met geweld verwijderd en kregen ze hoge dwangsommen en opruimkosten opgelegd. De campinggasten vinden de opzegging en financiële gevolgen onrechtvaardig en eisen een volledige vergoeding van de waarde van hun chalets. De projectontwikkelaar uit Veenendaal zegt bereid te zijn om een passende schadevergoeding conform de vorige afspraken te betalen en open te staan voor overleg. Over hoe de schadevergoeding eruit moet zien, verschillen de partijen van mening. De buurtbusdienst Stap in, Stap uit in Zutphen moet noodgedwongen stoppen, waardoor ongeveer 120 ouderen en minder mobiele inwoners hun vertrouwde vervoersmogelijkheid verliezen. De elektrische busjes, die voor 1,50 euro ritten naar onder meer de binnenstad en supermarkt aanbieden, zijn voor veel gebruikers belangrijk om zelfstandig en sociaal actief te blijven. Het stoppen komt vooral door onzekerheid over gemeentelijke subsidie, de stijgende kosten, het aflopende leasecontract en een tekort aan bestuursleden. De dienst blijft nog rijden tot 30 september. De gemeente begrijpt de zorgen van inwoners en noemt alternatieven, zoals ANWB Automaatje en Plus OV. De Graafschap kent met slechts 1 punt uit 4 wedstrijden een zeer slechte start van het seizoen, waardoor de druk op trainer Thomas Duivenvoorde en de club snel toeneemt. Supporters zijn ontevreden over het transferbeleid, maar volgens de trainer ligt het probleem dieper. De Graafschap kan financieel niet concurreren met de topclubs van de keukenkampioendivisie en goede spelers kiezen vaak voor clubs in het westen van het land. De club verdiende deze zomer ongeveer 4 miljoen euro aan transfers en er kwamen 10 nieuwe spelers bij. Toch ontbreekt volgens de trainer nog altijd de gewenste kwaliteit om mee te strijden om promotie. De terugkeer van Thomas Kok moet het tekort achterin opvangen, terwijl de club mogelijk ook voorzichtig met geld omgaat door de geplande renovatie van de Vijverberg. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

Uit de jaren 70, de dame Yvonne Elliman en de Love Pains. Het is weer tijd, jawel, voor onze verjaardagskalender. Vandaag op deze woensdag 2 september. Ik geloof een viertal, dus we zijn er snel doorheen. Vandaag is jarig de Amerikaanse acteur Mark Harmon. En hij wordt 75 jaar vandaag. En ook is jarig de Canadees filmacteur Keanu Reeves. Hij wordt 62 jaar vandaag. Een Surinaams-Nederlandse zangeres. Als ik dit laat horen, dan weet je ongetwijfeld wie het is.

Jawel, zangeres Rutja Kot viert vandaag haar 66e verjaardag. En als laatste in de lijst, Esther Oosterbeek. Dan zul je afvragen, wie is Esther Oosterbeek? Nou, als ik dit laat horen, dan weet je iets meer.

Jawel, een van de zangeressen van de Dolly Dots. Esther Oosterbeek wordt 67 jaar. En omdat ze vandaag jarig is, ga ik straks nog iets doen van de Dolly Dots. Afgesproken? Doen we.

Uit de Nederlandse top 40 van deze week. Tempest City and the Self-Aware. Ik had het beloofd, we gaan nog iets doen van de Dolly Dots. Omdat Esther Oosterbeek vandaag jarig is. Ik heb ook jaren geleden een keer Anita Helker in de uitzending gehad voor een interview. Ja, en ik ga eigenlijk mijn favoriete plaatje van ze draaien. De Dolly Dots met Do You Wanna.

0: door heen weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
6: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
8: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn.
9: Van Douglas tot Eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Knock out!

Ja, 13 jaar geleden een joekel van een hit. Deze van Daft Punk. Samen met Pharrell Williams en de Get Lucky. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert hier naar Radio Dial, de muziekservice. Fijne muziek voor thuis, in de auto of op het werk. Wij hebben echt een hele leuke lijst weer dit uur. Met nu Nederlandstalig van Amar. Zijn laatste nieuwe komt hier nu aan. En die heet Stem in je hart.

De nieuwe single van Amar, Stem in je hart. We hadden ook nog When Smokey Sings van ABC. En uit de jaren 70, ja, heel oud, deze van CCR, de Creedence Clearwater Revival. And Have You Ever Seen the Rain? Beste mensen, ik heb een hele grote mededeling voor je. Daar ga je ongetwijfeld steeds en meer van horen. Maar zaterdag 26 september is het zover. De Nederlandstalige dag hier weer op Radio Ideaal. En je hoort dan de hele dag van 's morgens 8 tot 's avonds 8 alleen maar gezellige Nederlandstalige muziek. En toevallig ben ik er dan weer net weer op die zaterdag. Dus ik ga in de vakantie in ieder geval lekker aan mijn playlistje sleutelen. En misschien kun je die volgende zeker die dag ook tegenkomen. Susanne Freek, hier zijn ze met Nooit Meer Regen.

Ja, origineel is die van Don McLean. Ja, sommige nummers die worden soms gecoverd. En meestal vind ik altijd het origineel beter als de coverversie. Maar dit is een uitzondering. Ik vind deze beter als van Don McLean. Deze uitvoering van Madonna. Het prachtig nummer American Pie. We gingen terug naar het jaar 2000. Nu terug naar de eindjaren 80.

Ja, gisteren was de jarig zanger Barry Gibb van de Bee Gees. We gingen terug naar de jaren 70 met deze You Should Be Dancing. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje wat ik weer even heb uitgevist de afgelopen week. En dit is nog eigenlijk vrij recent. Want het Goois Natuurreservaat, het GNR, adviseert hondenbezitters om honden voorlopig aangelijnd en dichtbij te houden in natuurgebieden in het Gooi. Aanleiding is dat er het afgelopen weekend een wolf is gezien in de bebouwde kom van Laren. De wolf die werd afgelopen zondagochtend gezien op de Naarderstraat. Het dier stak de weg over en liep in de richting van een vrouw met twee hondjes, maar maakte al snel rechtsomkeer. Of het dier nog in de regio is, is niet bekend en volgens het natuurreservaat is er geen reden om de natuurgebieden te mijden. Als de wolf vaker in het Gooi wordt gezien, worden waarschijnlijk extra maatregelen genomen.

0: Ja, lang niet meer gehoord. Dit blijft een heel leuk nummertje dit. En doet me nog altijd denken aan die clip op tv. Dat mannetje met dat kleine autootje door die pedderen. Dat was heel komisch. Leuk nummer. 1993 kwam die uit. Wood Syndicate en de Mockingbird Hill.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze. De drijfveer van de dag.

Ja, eigenlijk toch wel een fantastische zangeres. Deze zangeres destijds uit Den Haag. Nadie heette ze. En ik weet dat ze op 37-jarige leeftijd is overleden. Ja, heel erg jong. In 1996 aan een longembolie en borstkanker. Mooi nummer. Wind Force 11 hoorde je. Daarvoor Gerard Joling. En ik heb vernomen dat ik Gerard Joling tegen ga komen op een besloten feest. Als dat zo is, dan ga ik hem toch even aan de tand proberen te voelen. Dus ik ga mijn best doen. Kan niets beloven, maar dat hoor je te zijner tijd nog wel. Gerard Joling en de Lieveling. Alweer 10 jaar geleden. Goed, dit was die voor de woensdag. Ja, zo dadelijk om 12 uur hakken en zagen de week doormidden. Morgen vroeg om 10 uur zijn we er weer op de donderdag met een nieuwe editie van deze muziekservice. Met nu nog uit de jaren 70, Christopher Cross en White Like the Wind. Fijne dag en blijf gezellig luisteren. Weer op de donderdag met een nieuwe editie van deze muziekservice. Met nu nog uit de jaren 70, Christopher Cross en White Like the Wind. Fijne dag en blijf gezellig luisteren.

altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.

0: baten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het giet niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
1: Ja jongen, dat is een spektakel, dat mooi B-man.
2: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
0: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
1: Trailgp zelf, Achterhoekslift en wereldse motorsport.
0: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met ze schelden hoe de korte vol iedereen.
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Toedelzakvereniging Highland Valley, bekend van de internationale Music Show Scotland, organiseert op 26 en 27 september een groot concertweekend in Borculo. Vanwege het succes van eerdere edities wordt dit jaar uitgepakt met een grote opzet, inclusief een professionele concerttent met licht en geluid, een groot ledscherm en een sfeervol horecaplein. Bezoekers kunnen zich verheugen op een veelzijdige muzikale avond waarin niet alleen Schotse traditionals centraal staan, maar ook tijdloze klassiekers en moderne hits in verrassende arrangementen worden uitgevoerd. Met circa 2 uur aan muziek, aangevuld met zang en dans, belooft het concert opnieuw een indrukwekkend en meeslepend spektakel te worden. De kracht van Highland Valley ligt in de bijzondere combinatie van een pipeband met een veelzijdige concertband. Deze formule vindt zijn oorsprong in de succesvolle Music Show Scotland, waar Highland Valley jarenlang deel van uitmaakte. Het samenspel tussen orkest en doedelzakken vormt opnieuw de basis voor een vernieuwende show waarin bekende muziekstukken op unieke wijze worden gebracht. De bezetting van Highland Valley is breed en veelzijdig. Naast de karakteristieke klanken van de doedelzak bestaat het ensemble uit hout- en koperinstrumenten, strijk- en snaarinstrumenten en zangeressen. Deze rijke instrumentatie zorgt voor een dynamische en eigentijdse muzikale beleving waarbij traditionele klanken moeiteloos worden gecombineerd met moderne invloeden. Kaarten worden uitsluitend verkocht via het officiële kanaal highlandvalley-eventgoose.com.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Bij een aanrijding op de Groenloosweg in Winswijk is gisteravond een fietser gewond geraakt. De fietser wilde een andere fietser inhalen. De fietser kwam in aanraking met een busje met aanhanger en hierdoor viel de fietser op straat. Het toegesnelde ambulancepersoneel heeft de fietser gecontroleerd. Het slachtoffer is door de ouders opgehaald. Historicus Maarten van Rossum is positief over de visie van de Doetinchemse burgemeester Mark Bouwmans op migratie en asielopvang. Volgens Bouwmans denken VVD-burgemeesters hierover soms anders dan de landelijke VVD-fractie. Bouwmans pleit voor een vaste structurele opvangcapaciteit die pieken in de instroom kan opvangen. Zo hoeven opvanglocaties niet steeds te worden gesloten en bij een nieuwe stijging opnieuw als crisisopvang te worden geopend. Van Rossum ondersteunt dit en noemt het voortdurende op- en afschalen onverstandig. Bij een kettingbotsing op de Zeddamseweg bij Etten zijn gistermiddag 4 auto's beschadigd geraakt. Een automobilist remde af voor een auto die de Warmerseweg op wilde rijden. Zijn achterligger kon op tijd afremmen. De 4e auto kon niet op tijd remmen met de botsing als gevolg. Alle auto's raakten beschadigd. 1 auto kon nog wel verder rijden. 3 moesten er worden afgesleept. Het verkeer had veel last van vertraging door het ongeluk en zijn er omheen geleid. De 21-jarige doelman Paul Reversson wordt komend seizoen door Ajax verhuurd aan de Graafschap. De club heeft ook een optie tot koop. De voetballer speelde 30 wedstrijden voor Jong Ajax en kwam in 2 oefenduels uit voor Ajax 1, maar maakte nog geen officieel debuut. Daarnaast is hij jeugdinternational van Ghana. De Graafschap is blij met zijn komst door zijn goede voetballende kwaliteiten en sterke reflexen. De doelman kijkt zelf uit naar zijn seizoen op de Vijverberg en voor de supporters van de Graafschap. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vanaf september start Alzheimer Trefpunt Doetinchem een nieuwe reeks thema-bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten uit Doetinchem en omliggende gemeenten. De bijeenkomsten bieden actuele informatie, herkenbare verhalen en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met deskundigen en andere bezoekers. De toegang en koffie of thee zijn gratis. De reeks start op maandag 21 september Wereld Alzheimer Dag met het thema Ik heb dementie. Een ervaringsdeskundige en dienstpartner delen hun persoonlijke verhaal over het leven met dementie. Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet. Een half uur gaat een gespreksleider in gesprek met een deskundige, gevolgd door een half uur pauze en ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van tips en ervaringen. De avonden vinden plaats in de Stadskamer in Doetinchem en duren van 7:30 tot 9:00. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten vraagt Alzheimer Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal.
1: Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal.

midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal. Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is vier dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. Vier dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
5: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
6: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar CQTechNederland.nl.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
10: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Utoldi. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
11: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het is oogsttijd in de Achterhoek. De boomgaard van fruitbedrijf Horstink hangt vol. De Elstarappels en conferenceperen zijn rijp en klaar om geplukt te worden. Op zaterdag 5 en zondag 6 september van 10 tot 4 uur ben je tijdens de plukdagen welkom om zelf je fruit te plukken. De toegang is gratis, je betaalt alleen voor het geplukte fruit. Tip: neem een tas of emmer mee voor het geplukte fruit. Naast het plukken is er van alles te doen voor de kleintjes. Er is een grote zandbak, een springkussen en het populaire pluktreintje rijdt door de boomgaard. Tijdens de plukdagen zorgt muziekvereniging Nieuw Leven uit Steenderen voor de muzikale omlijsting. Zo kun je zaterdag de Melletband van Nieuw Leven in de boomgaard tegenkomen en geeft de harmonie op zondag een tweetal miniconcerten in de boomgaard. Een unieke ervaring. De Achterhoekse plukdagen maken deel uit van de landelijke fruitigste hartfruitdagen. Kun je dit weekend niet komen of wil je nog een keer plukken? Tot eind oktober kun je terecht bij verschillende fruittelers in heel Nederland. Voor meer informatie kijk op www.defruitigstedagen.nl.
0: Radio Ideaal. Dit is deze week ons ideaal.
2: De

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het gebouw waar vroeger de Technische School van Doetinchem was gevestigd, werd 15 jaar geleden gerenoveerd en kreeg de naam en invulling van het Breewinck zoals we die vandaag kennen, en dat wordt gevierd. Op vrijdag 18 september openen de organisaties in het gebouw aan de IJsselkade gezamenlijk hun deuren. Van muziek en dans tot een kijkje achter de schermen. Tijdens de feestelijke opendag is er van 1 tot 6 uur van alles te doen en te ontdekken. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. De opendag is een initiatief van Achterhoek Toerisme, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Tesoro, Klei en Kunst, het 50PLUS Ontmoetingspunt, Studio in Dans en Bibliotheek West-Achterhoek.
0: Radio Ideaal.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Schat, de oprit is echt bult en gat.
4: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
3: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom Neem snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De oud-campinggasten Christy, Ben en Leo uit Eibergen voeren een juridische strijd tegen de nieuwe eigenaar van camping De Fontein, Metanoia Groep. Nadat hun huurcontracten waren opgezegd, oordeelde de rechter dat zij moesten vertrekken en recht hadden op een passende schadevergoeding. Omdat ze in afwachting van hun hoger beroep bleven staan, werden hun chalets uiteindelijk met geweld verwijderd en kregen ze hoge dwangsommen en opruimkosten opgelegd. De campinggasten vinden de opzegging en financiële gevolgen onrechtvaardig en eisen een volledige vergoeding van de waarde van hun chalets. De projectontwikkelaar uit Veenendaal zegt bereid te zijn om een passende schadevergoeding conform de vorige afspraken te betalen en open te staan voor overleg. Over hoe de schadevergoeding eruit moet zien, verschillen de partijen van mening. De buurtbusdienst Stap in, Stap uit in Zutphen moet noodgedwongen stoppen, waardoor ongeveer 120 ouderen en minder mobiele inwoners hun vertrouwde vervoersmogelijkheid verliezen. De elektrische busjes, die voor €1,50 ritten naar onder meer de binnenstad en supermarkt aanbieden, zijn voor veel gebruikers belangrijk om zelfstandig en sociaal actief te blijven. Het stoppen komt vooral door onzekerheid over gemeentelijke subsidie, de stijgende kosten, het aflopende leasecontract en een tekort aan bestuursleden. De dienst blijft nog rijden tot 30 september. De gemeente begrijpt de zorgen van inwoners en noemt alternatieven, zoals ANWB Automaatje en Plus OV. De Graafschap kent met slechts 1 punt uit 4 wedstrijden een zeer slechte start van het seizoen, waardoor de druk op trainer Thomas Duivenvoorde en de club snel toeneemt. Supporters zijn ontevreden over het transferbeleid, maar volgens de trainer ligt het probleem dieper. De Graafschap kan financieel niet concurreren met de topclubs van de keukenkampioendivisie en goede spelers kiezen vaak voor clubs in het westen van het land. De club verdiende deze zomer ongeveer €4 miljoen aan transfers en er kwamen 10 nieuwe spelers bij. Toch ontbreekt volgens de trainer nog altijd de gewenste kwaliteit om mee te strijden om promotie. De terugkeer van Thomas Kok moet het tekort achterin opvangen, terwijl de club mogelijk ook voorzichtig met geld omgaat door de geplande renovatie van de Vijverberg. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Knooppunt Del is de vertraging 10 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproef.

0: proeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Hey, buurman.
6: Dag, buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
5: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
7: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
8: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
9: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Wat gebeurt er als je in een bubbel zit? En wat als die bubbel ineens knapt? Collectief Bijzaak organiseert op maandag 14 september... samen met Bij de Biep twee gratis dans- en theaterworkshops... voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar. Samen met expeditieleden Luelle en Merel... gaan kinderen op missie in het mysterieuze bubbelgebied. Tijdens de workshop onderzoeken kinderen op een speelse manier hoe bubbels ontstaan en wat er gebeurt als ze elkaar ontmoeten. Met dans, theater en ritme ontdekken ze de bubbels tussen generaties, culturen en mensen. Misschien lukt het zelfs om samen een paar bubbels te laten knappen. Nieuwsgierigheid en plezier staan centraal, ervaring met dans of theater is niet nodig. De workshop op maandag 14 september vindt plaats van 3 tot 4 uur in de bibliotheek in Wansveld en van 4:15 tot 4:45 in de bibliotheek in Zutphen. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is nodig. Over Collectief Bijzaak, Merel Nieland en Luelle van Veen vormen samen Collectief Bijzaak, een jong dans- en theatermakerscollectief uit de Stedendriehoek. In hun voorstellingen en workshops leggen zij met dans en theater de hoofdzaken bloot door juist te vertrekken vanuit de details. Want wat een bijzaak lijkt, laat vaak zien wat er echt toe doet.
0: Radio Ideaal.

0: Duurzame schoenen voor dames en heren in verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, schoenmode Hermans.
2: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
3: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
2: Ja.
3: En, werkt het?
2: De koeien zijn tevreden.
3: En jij?
2: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
4: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
5: Of dame?
4: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
0: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
6: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
7: Dat groeit maar door.
6: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
8: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje voor één meisje.
0: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren in verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, schoenmode Hermans.
5: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
0: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
7: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
12: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjelvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brams Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
13: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
14: En dat maakt het verschil in het veld.
13: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
15: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
16: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
17: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
18: Of zo.
19: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
16: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

0: bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duur.

0: Hey Draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Bergen Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bijwen.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met ze schelden hoe de korte bal iedereen.
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 5 september staat Openluchttheater Engbergen in het teken van Roots Night. Een sfeervolle avond vol Americana, blues, folk, country en rauwe rock'n'roll. Drie energieke bands zorgen voor een muzikale reis vol karakterverhalen en grooves. The Porch People, een achtkoppige country en southern rockband, brengt de sfeer van het diepe zuiden naar Engbergen met invloeden van onder andere Alan Jackson en Johnny Cash. Small Time Crooks zorgt voor een explosieve mix van vintage en moderne sounds, van jazz en rhythm and blues tot swingende grooves. De avond wordt compleet gemaakt door Hilltop Howlers, een zeskoppige rock'n'roll band die southern rock, psychedelica en Britpop combineert tot een energieke liveshow. In de bijzondere setting van het openluchttheater kunnen bezoekers genieten van live muziek, een drankje en een ontspannen avond in de buitenlucht. Meer info en kaarten zijn te koop via www.openluchttheater-engbergen.nl.
0: Radio Ideaal

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bij een aanrijding op de Groenloosweg in Winswijk is gisteravond een fietser gewond geraakt. De fietser wilde een andere fietser inhalen. De fietser kwam in aanraking met een busje met aanhanger en hierdoor viel de fietser op straat. Het toegesnelde ambulancepersoneel heeft de fietser gecontroleerd. Het slachtoffer is door de ouders opgehaald. Historicus Maarten van Rossum is positief over de visie van de Doetinchemse burgemeester Mark Bouwmans op migratie en asielopvang. Volgens Bouwmans denken VVD-burgemeesters hierover soms anders dan de landelijke VVD-fractie. Bouwmans pleit voor een vaste structurele opvangcapaciteit die pieken in de instroom kan opvangen. Zo hoeven opvanglocaties niet steeds te worden gesloten en bij een nieuwe stijging opnieuw als crisisopvang te worden geopend. Van Rossum ondersteunt dit en noemt het voortdurende op- en afschalen onverstandig. Bij een kettingbotsing op de Zeddamseweg bij Etten zijn gistermiddag 4 auto's beschadigd geraakt. Een automobilist remde af voor een auto die de Warmenseweg op wilde rijden. Zijn achterligger kon op tijd afremmen. De 4e auto kon niet op tijd remmen met de botsing als gevolg. Alle auto's raakten beschadigd. 1 auto kon nog wel verder rijden. 3 moesten er worden afgesleept. Het verkeer had veel last van vertraging door het ongeluk en zijn er omheen geleid. De 21-jarige doelman Paul Reversson wordt komend seizoen door Ajax verhuurd aan de Graafschap. De club heeft ook een optie tot koop. De voetballer speelde 30 wedstrijden voor Jong Ajax en kwam in 2 oefenduels uit voor Ajax 1, maar maakte nog geen officieel debuut. Daarnaast is hij jeugdinternational van Ghana. De Graafschap is blij met zijn komst door zijn goede voetballende kwaliteiten en sterke reflexen. De doelman kijkt zelf uit naar zijn seizoen op de Vijverberg en voor de supporters van de Graafschap. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A325, daar kom ik zo bij. Eerst de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Stroe en Hoenderlo 10 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een kwartier langer over. Na A12 richting Duitsland tussen Arnhem Noord en Zevenaar is het oponthoud 20 minuten. Dan heeft er een auto met pech gestaan op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Weg is weer vrij, maar tussen Elst en Westervoort rijdt het nog wel langs over 6 kilometer. En dat kost je een klein half uur extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
5: Dat groeit maar door.

0: niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan, want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht doe je er bij Kerkdriel 10 minuten langer over. En diezelfde A2 maar dan vanuit Utrecht naar Eindhoven. Tussen Everdingen en Zaltbommel een kwartier vertraging. A12 richting Duitsland bij Zevenaar 25 minuten extra vanaf knooppunt Waterberg. En op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elden en Westervoort ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
8: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
7: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 5 september is de allerlaatste rommelmarkt bij korfbalvereniging SEV Zelhem. De rommelmarkt is van 10 tot 2 uur op de eigen accommodatie aan de Halseweg 31A in Zelhem. Bij deze kleinschalige rommelmarkt vind je bijna geen rommel, maar vooral goede bruikbare spullen. En natuurlijk zijn er ook weer de overheerlijke warme wafels. Alles komt ten goede aan de vereniging. Ook wordt vanaf 5 september de korfbalcompetitie op het veld hervat, dus wees welkom.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en

0: Buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hek bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging in de regio. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 15 minuten vertraging. En ook een kwartier extra ben je kwijt op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Duiven. A50 Arnhem-Os tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein is het op onthoud 10 minuten. En de A325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en Knoopend Velperbroek doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
6: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
7: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
8: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
7: Veldhuizen wie?
8: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
7: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
8: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
7: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
6: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Goedenavond. Welkom bij het politieke actuele programma van Radio Ideaal voor de gemeente Lochem. Mijn naam is Thea Lusink en samen met technicus Dicklen Geltink verzorgen wij vanavond dit live programma. We luisterden net naar het nummer Jolene van Dolly Parton, de onlangs overleden iconische countryzangeres. En na een lange vakantieperiode gaan we vanaf vandaag weer wekelijks aan de slag met het brengen van nieuws vanuit de gemeente Lochem met een politieke lading. De redactie Lochem bestaat uit technicus Dicklen Geltink en de presentatie wordt wisselend verzorgd door de politieke verslaggevers Bart van der Meij en Thea Lusink. Vanavond maken we kennis met twee raadsleden van de nieuwe gemeenteraad Lochem. Joost Duking van Pro Lochem, hij maakt deel uit van een coalitiepartij en moet dus niet alleen zijn idealen uitdragen, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor compromissen. En Karin IJssels van Lochem Groen opereert vanuit de oppositie en heeft juist de ruimte om het college scherp te volgen en verdergaande voorstellen te doen. Met hen maken we kennis vanavond. We gaan ontdekken hoe ze staan in de politiek. Waar willen ze zich extra voor inzetten? Wat zijn hun ambities, zorgen, uitdagingen enzovoort? En ook spelen we gedurende het programma enkele door hen uitgezochte muzieknummers. Karin en Joost, welkom in ons programma.
1: Dankjewel.
0: We hadden afgesproken om elkaar te mogen tutoyeren. En ik wil graag beginnen met Karin van Lochem Groen. Vertel eens wat over jezelf. Waar kom je vandaan? Wat doe je in het dagelijks leven?
1: Zal ik doen? Ik ben Karin IJssels. Ik woon in het buitengebied van Laren met mijn gezin. En in het dagelijks leven werk ik als onderzoeker voor de provincies Gelderland en Overijssel. Waar ik de volksvertegenwoordigers ondersteun in hun controlerende rol door het uitvoeren van onderzoek. Rekenkameronderzoek is dat.
0: Ja, ja. En hoe ben je in de politiek van Lochem terechtgekomen?
1: Ja, ik ben eigenlijk mijn hele leven al wel politiek geïnteresseerd. Ik kom uit een politiek nest, dus in die zin is met de paplepel ingegoten. En ik heb tijdens mijn studententijd ben ik ook actief geweest bij een jongerenorganisatie. En nou, later in het leven is dat wat weggelopen, andere prioriteiten. Maar zo'n 3 jaar geleden dacht ik, ja, ik doe van alles om zelf zo duurzaam mogelijk door het leven te gaan. En ik zie dat het aan alle kanten niet goed gaat. En daar moet ik wat mee. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik me toch eens oriënteren op de Lochemse politiek. En toen heb ik vergelijkend ware onderzoek gedaan, om het zo even te noemen. En uiteindelijk voelde ik mij het meest thuis bij Lochem Groen.
0: Ja.
1: Ik heb me gemeld. Dat was ongeveer halverwege de vorige periode. En vrij snel daarna ben ik ook als fractievertegenwoordiger aan de slag gegaan. Dus ik ben nieuw als raadslid, maar heb al wel 2 jaar ervaring.
0: Ja, en ook wel ondersteunende werkzaamheden gedaan voor de fractie dan, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Dat hoort er dan ook bij. En ook de tafels, de voorbereiding op de raadsvergadering, die doe je dan ook.
0: Ja, ja. Ja, ik zag in jouw introductie ook op de website dat je inderdaad, hè, je zegt ik moet wat doen en zo, dat onze omgang met de aarde een doodlopende weg is.
1: Ja.
0: Dat is dan wel een uitspraak, hè? En kun je daar een concreet voorbeeld van noemen voor in relatie tot Lochem, tot de Lochemse politiek, tot het Lochemse gebied of... Ja, iets wat jou sterkt in deze opvatting?
1: Zeker. Ik trek hem even wat breder eerst. Als we kijken naar afgelopen zomer, naar hoe ontzettend heet en akelig warm het was. Dat zijn toch ook de gevolgen van de klimaatverandering die we dan allemaal aan de lijve ondervinden. En dat doen we zelf. Zo simpel is het. En daar kunnen wij ook wat aan doen door andere keuzes te maken. Door fossiele energie, fossiele brandstof eruit te halen, duurzame energie te kiezen. Door niet te vliegen, door geen vlees en zuivel te nuttigen.
0: Ja.
1: Of in ieder geval veel minder. Ja. Dus op die manier kunnen we daar zelf een rol in spelen.
0: Ja, en Lochem ook natuurlijk.
1: En dat geldt dan inderdaad ook in Lochem. Ja.
0: Ja. Welke portefeuilles beheers je?
1: Nou, we zijn een relatief kleine fractie, dus we hebben het in die zin wat onderverdeeld. Dat Maartje Schepel zich vooral richt op het sociaal domein. En we hebben Henk Smits, die als fractievertegenwoordiger goed zit op het dossier wonen. We hebben Jona Heidweiler, die nogal op biologie, biodiversiteit erg goed op de hoogte is. Zelf mag ik me ook bemoeien met de financiën, de planning en controlcyclus. En we hebben Kalle Jansen natuurlijk als fractievoorzitter die zich met alles bemoeit ongeveer.
0: Ja. Ja, zo hoort het ook waarschijnlijk. Zeker. Maar dat heeft waarschijnlijk ook wel met je werk te maken, hè? Dat je deze portefeuilles hebt. Of zou je dit ook wel het liefste gewoon willen doen, de financiën?
1: Nou, dat heeft wel te maken met het werk wat ik doe. Volgens mij is het niet de meest gewilde portefeuille, hoor, binnen fracties. Maar maakt op zich ook niet zoveel uit. Iemand moet het doen. Ik doe het graag. Ik kan daar inderdaad ook gebruik maken van mijn expertise op mijn werk.
0: Ja.
1: Dus dat komt goed uit.
0: Ja. Ja. En wat vind je interessant aan de politiek? We richten ons nu wel een beetje op de lokale politiek. Wat vind je interessant aan de lokale politiek?
1: Nou, wat ik daar interessant aan vind, is dat de keuzes die ook in het gemeentehuis van Lochem worden gemaakt, die hebben ook invloed gewoon op ons dagelijkse gang van zaken en hoe ons dorp of stad eruit ziet. En door me daar mee te bemoeien, hoop ik het allemaal wat groener te maken.
0: Ja.
1: Dat is waarom ik het interessant vind. Dat is waarom ik het doe. En om op die manier ook te zorgen, te hopen dat we ook Lochem op een goede manier kunnen doorgeven aan volgende generaties.
0: Ja, en heb je ook dingen waarvan je denkt, oh, dat gaat lastig voor mij worden deze komende 4 jaar? Of vind je moeilijk om mee om te gaan?
1: Nou ja,
0: als raadslid.
1: In de politiek is het natuurlijk altijd zorgen dat je aan meerderheden komt. En we hebben in de afgelopen periode waren we veelvuldig samen aan het optrekken met Pro. Pro zit nu in de coalitie. Dus ik heb goede hoop dat Pro ook het groene en sociale weet over te brengen. En dat we daarna ook met hen kunnen blijven optrekken. Om daar waar de voorstellen vanuit het college niet groen of niet sociaal genoeg zijn. Om die dan toch gezamenlijk nog ietsje aan te scherpen.
0: Ja, ja. Ben jij in dat kader dan blij dat je in de oppositie zit? Want ik gaf in het voorwoord ook al een beetje aan. Hè. Jullie kunnen je toch iets meer profileren als partij. Hè? Je hebt nergens rekening mee te houden. Als je in de coalitie zit, dan moet je toch ook een beetje omgaan met compromissen en zo. Ja. Vind je dat prettig dat je in de oppositie zit, jullie? Of,
1: Nou, we hadden ook best graag meegedaan in de coalitie. Omdat de mogelijkheid om mee te sturen is gewoon groter als je in de coalitie zit. Nu vanuit de oppositie kan het ook. Gaan we doen. Ja. Zo simpel is het.
0: Ja, je gaf het ook al een beetje aan. Hè? Hoe kijk je tegen deze coalitie aan? Hè? Heb je het idee dat jullie als Lochem Groen nog wel, dat er nog wel wat te halen is voor jullie deze periode?
1: Ja, dat denk ik wel. En dat komt inderdaad door de compromissen die gesloten moeten worden. Maar we hebben ook in deze periode na de verkiezingen al wel een voorbeeld gezien. Waar Pro voor de verkiezingen toch net wat anders in de wedstrijd zat dan erna.
0: Ja.
1: En dan weet je dat je in ieder geval nog wat strijdjes te voeren hebt.
0: Ja. Ja, ja. En waar ga je jullie op inzetten om het college scherp te controleren en eventueel alternatieven aan te dragen en zo? Want ik zag net een persbericht binnenkomen, hè, waar jullie pittige vragen stellen rondom het al dan niet versturen van een brief namens het college aan de minister van Landbouw over het stikstofbeleid. En dit dan zonder de raad hierover inhoudelijk te informeren. Wordt dit jullie policy om gewoon hard erop te zitten?
1: Nou, het is niet de insteek om altijd maar hard ergens op in te hakken of in te gaan. Maar we denken wel dat als je doet wat je altijd deed, dat je dan ook blijft krijgen wat je altijd kreeg. En op sommige onderwerpen is het gewoon nodig om de niet populaire mening te verkondigen. En dat vinden we nu ook van belang. We hebben geen idee wat er in die brief staat, die dan namens het college
0: naar volgens mij is het ook nog niet eens duidelijk of er een brief is, of wel?
1: Er is een brief, maar ik weet niet. We weten niet of die verstuurd is al of niet. En het is natuurlijk wel een ontzettend gevoelig onderwerp. Waar wij wel graag van zouden willen weten wat er dan naar buiten gaat.
0: Ja.
1: En het eigenlijk ook niet zo netjes vinden om dat dan uit te sturen zonder daar de raad ook in te betrekken.
0: Ja, nou ja, we gaan het afwachten. Ja. Waar ga je persoonlijk je best voor doen om van jullie verkiezingsprogramma absoluut gerealiseerd te willen hebben deze raadsperiode?
1: Ja, nou, In ons verkiezingsprogramma, niet voor niks, heten we ook Lochem Groen. Het gaat om groen. Groen zit in alles. Hè. Groen zit in wonen. Groen moet je doen als je met recreatie bezig bent, met economie. Dus dat is het streven wat ik heb. Om alles wat er langskomt en aan de orde is. Om daarvoor te zorgen dat ook de groene component daar aandacht krijgt. Dus dan gaat het om natuurinclusief bouwen. Dan gaat het om ook klimaatadaptief bouwen. Dat we daar niet straks de problemen bij krijgen. Het gaat om, als het om de economie gaat. Van, ja, welke bedrijven wil je eigenlijk naar Lochem halen? We moeten ook zorgen voor schone lucht en schoon water. Dus op die manier het groene aspect. En dat klinkt alsof... Soms denken mensen dat groen luxe is. Dat is het niet. Groen is de basis van alles. Ook van ons. En als we niet goed genoeg voor het groen zorgen, zorgen we niet goed voor onszelf. En dan krijgen we een leefomgeving die er slecht aan toe is. Dus daar zetten we ons voor in.
0: Ja, ja. Je hebt er zin in.
1: Ik heb er ontzettend veel zin in.
0: Heb je ook nog iets waar je zegt van nou, daar maak ik me toch wel zorgen over de komende periode, politiek gezien?
1: Zorgen. Kijk, er zijn genoeg zorgen. En je moet proberen om te doen wat je kunt doen. En niet alles zal lukken. Maar dat is ook inherent aan politiek. Dus daar kan ik me dan nog wel makkelijk bij neerleggen. Maar ik vind dat we zowel het groene zeer serieus moeten nemen. Maar ook de inwoners. En dat betekent ook zorgen dat iedereen mag meepraten. En tegelijkertijd ook heel duidelijk maken in hoeverre de participatie die je dan biedt. Of dat leidt tot alleen informeren of dat je daadwerkelijk mee kunt beslissen. Om daar heel veel duidelijkheid over te geven. Om daar ook geen verwarring over te laten ontstaan. En soms denken mensen van nou, ik mag participeren en dus wordt er gedaan wat ik zeg. Ja, zo werkt het niet. We hebben het algemeen belang te dienen. En daar sta ik ook zeker voor.
0: Ja, nou, we gaan je volgen. Ja. We gaan luisteren naar jouw muziekkeuze. Je koos voor Vrouwtje, groter dan ik. Waarom deze keuze?
1: In dit liedje van Vrouwtje uit 2020 gaat het over klimaatverandering. En het risico dat zij ziet dat er straks geen leefbare toekomst meer is. En zij wil een leefbare toekomst voor zichzelf en eigenlijk voor allemaal, voor iedereen. En Vrouwtje is een jonge vrouw, het liedje is 6 jaar oud. Zij was zich toen al heel erg bewust van klimaatverandering en de risico's die daarmee gepaard gaan. En door haar muziek bereikt ze ook een hele hoop jongeren met diezelfde boodschap. Nou, en dat vind ik hoopvol. Ik vind het hoopvol dat een jonge vrouw dat zich zo realiseert en daar muziek van maakt, zodat het nog veel breder bekend wordt. En met dank aan mijn dochter, want ik heb zelf... Had ik nooit naar Vrouwtje geluisterd als zij dat niet had gedaan. Ja. Heb ik dit nummer leren kennen.
0: Oké, we gaan er naar luisteren.

0: We zijn weer terug in het politieke programma van de gemeente Lochem. En vanavond hebben we twee nieuwe raadsleden te gast. We maakten net kennis met Karen IJssels van Lochem Groen. En we vervolgen met Joost Duking, raadslid namens Pro Lochem, een coalitiepartij. Joost, ook welkom. Begin ook eens met iets over jezelf te vertellen. Hè? Waar kom je vandaan? Wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ik ben geboren en getogen in Lichtenvoorde. En ben daarna op mijn 17e op kamers gegaan naar Zwolle, gaan reizen, studeren. En ben op een gegeven moment via allerlei omwegen in Europese plaatsen, steden en uiteindelijk Eindhoven weer teruggekomen in de Achterhoek met een vriendin uit Noord-Holland. En we wonen in Eefde. En ik heb sinds vandaag twee uitwonende kinderen. Dus het is een vrij bijzondere dag vandaag.
0: Ja.
1: Ik ben 63 jaar en een witte man. Misschien mag ik dat er ook nog even bij zeggen. Het schijnt een ding te zijn tegenwoordig. Ik heb veel creatieve studies gedaan. Ben uiteindelijk de architectuur en de gebouwde omgeving gaan omarmen. En ook professioneel gaan uitwerken tot interieurarchitect. En ben in Eefde via werk voor de dorpsraad in contact gekomen met de lokale politiek.
0: Wat was de trigger waarvan je dacht van nu ga ik het doen?
1: Als je projecten in het dorp Eefde onder je hoede neemt. Bijvoorbeeld de oude school in het centrum die lag te verpauperen. En daar moest woningbouwontwikkeling komen het liefst. En dan krijg je ontwikkelaars die daar een aantal regels behoorlijk oprekken. Omdat de druk op de woningbouw zo groot is. Maar dat gaat dan niet altijd met de juiste participatie. En dat maak je dan mee. En dan zie je de aard van het beestje en het tijdsbeeld en hoe mensen met elkaar in dat proces elkaar bejegenen. En dat vind ik heel interessant. Ik ben ook nog docent aan de Vrije School Zutphen. De antroposofie heeft natuurlijk integere kijk op mensen en op menskunde en op de gedragingen en bejegeningen naar elkaar. En dat is voor mij altijd een trigger om niet aan de zijlijn te gaan staan, maar deel te nemen en eventueel te begeleiden.
0: Ja, en je bent deze periode heb je je opgegeven en je bent gelijk in de raad gekozen.
1: Ik ben als fractievertegenwoordiger begonnen. Een regeerperiode hiervoor. En heb op die manier kennis gemaakt met de politiek in de praktijk. En heb daar dus ook mijn steentje aan bij kunnen dragen. En ik merkte ook dat steeds minder mensen zich eigenlijk willen inspannen. En iemand moet het doen en ik wou het doen.
0: Ja, maar vind je dat zorgelijk dat er steeds meer mensen zich niet meer willen inspannen om de lokale politiek te kiezen?
1: Kijk, voor sommigen is angst tegenwoordig een reden om het niet te doen. Maar uiteindelijk is desinteresse van het zal wel nog dodelijker.
0: Ja, maar is het ook niet, dat hoor je dan ook wel eens. Hè? Ik begrijp dat je best wel een druk leven hebt, al sowieso. Hè? De politiek slokt toch ook wel heel wat vrije tijd op, zou ik maar zeggen. Dat kan waarschijnlijk ook wel een probleem zijn, dat mensen daar afhaken, of wat denk je?
1: Ja, ik weet nooit zo goed wat vrije tijd is. Ik heb tijd.
0: Oké. Okay.
1: Ik doe daarin dingen en sommigen zeggen, dat is werk. Oh ja, zei ik zo. Dan heb ik het vrij goed voor elkaar. Want het voelt niet als werk in de traditionele zin van dat je het doet om geld te verdienen. Ik vind het ook leuk.
0: Ja.
1: Ik ben graag bezig.
0: Dat komt dan heel goed uit.
1: Precies.
0: En welke portefeuilles heb jij onder jouw hoede?
1: De gebouwde omgeving, infrastructuur, wonen en alles daar rondomheen. Onderwijs. En omdat bij ons in de fractie nogal veel mensen werkzaam zijn in de branche, als het al een branche is, maar emigratie en dat soort dingen, asielzoekers, heb ik die post er ook bij gekregen.
0: Oh ja, ja, ja. Jullie partij heeft ook groene, sociale eigenlijk ook een beetje als hoofdthema. Vind je dat voldoende terug is te vinden in het coalitieakkoord met Volle Kracht Vooruit?
1: Ja, even twee dingen. Je kunt natuurlijk... Kijk, Karen kwam net met een prachtig verhaal waar ik warm van word. Die drijfveer heb ik ook. Maar het roepen van, voor het uitdragen van je ideaal is één ding. Maar ik vind op dit moment veel belangrijker dat we de transitie vormgeven. Want er meningen verschillen en dat mag ook en dat hoort bij een democratie. Maar we, op een of andere manier schijnen we met elkaar het niet de juiste vorm te kunnen vinden om dan dat toekomstbeeld vorm te gaan geven. Althans, ik zie polarisatie, ik zie tegenstellingen, ik zie hakken in het zand. En daar ben ik niet van. Dus ik vind de uitdaging is op dit moment de transitie. En ik denk dat...
0: Transitie, wat bedoel je daarmee?
1: De verandering naar een situatie die weer...
0: normale wordt of zo misschien.
1: Ja, die de toekomst ook kan bedienen met de huidige problematiek. En een van de allerbelangrijkste is daarin ook klimaatverandering. Maar er zijn veel meer punten.
0: Ja, ja. Maar nu je dit zo vertelt, vind je daar wat op terug wel in het coalitieakkoord?
1: Jazeker. Ja.
0: Ja, dat, ja. Ja, daar ben je wel tevreden over dan. Dat je denkt van nou dat... is wel duidelijk een handtekening van pro, kan je vinden.
1: Er zit een handtekening van pro in en dat is heel fijn. Ook dank naar onze coalitiegenoten die natuurlijk daar ook water bij de wijn hebben moeten doen. En, samen zijn wij denk ik in staat om in ieder geval een nieuw geluid neer te zetten en een nieuwe weg te gaan bouwen. Ik denk dat ik het zo moet zeggen, want hij is er nog niet. Die waarschijnlijk Lochem weer in beweging zet.
0: Ja, ja. Pro is onlangs ontstaan uit de gezamenlijke progressieve lijst van GroenLinks, AP van de A en bestuurt nu met gemeentebelangen Lochem en de VVD.
1: Ja.
0: De coalitie beschikt over 15 van de 23 zetels, dus dat is best wel riant. En... maar goed, jij als raadslid moet dus niet alleen maar vertellen wat jij persoonlijk belangrijk vindt, maar je moet ook uitleggen waarom je achter het gezamenlijke beleid staat van het coalitiepartij, van jullie partij.
1: Althans, dat ga ik
0: in relatie met de coalitie
1: proberen.
0: Ja, ja, en heb je al bedacht hoe je dat gaat doen of bekijk je dat per onderwerp of...
1: Nou, je ziet, ik heb hier het coalitieakkoord ook bij me. Niet om er nu in te gaan spieken, maar het is wel goed om eerst even naar binnen te gaan bij mezelf. En te voelen van wat vind ik nou zelf? En wat hebben wij in onze coalitie gezamenlijk als uitgangspunt gekozen? En dat is een uitgangspunt. En dan zit ik niet als wethouder in het college, maar in een fractie. En dan komt voor mij daar de afweging van ja, het college zal ik niet laten vallen. Maar ik heb ook mijn eigen mening. Is die scherper, dan zal ik... in moeten schatten in hoeverre dualiteit bijvoorbeeld toch aanwezig moet kunnen zijn. Maar ik vind dat ik voel dan wel de roeping om dat duidelijk kenbaar te maken. Is dat het opbouwende kritiek moet zijn.
0: Ja, en die afspraak hebben jullie ook wel duidelijk in jullie coalitie...
1: Ja, volgens mij wel.
0: Gemaakt.
1: Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. En nog even over die 15 zetels. Kijk, ik vind 15 zetels niet genoeg. Ik vind werkelijk dat het niet zo moet zijn dat we 15 zetels die gaan uitleggen wat de beste oplossing is.
0: 15-8, als dat een stemming zou zijn, dan zou je niet tevreden mee zijn.
1: In feite niet. Het gaat er mij om is dat het zo breed mogelijk gedragen wordt.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ik heb toch nog een aantal dingetjes uit het coalitieakkoord gehaald. Er wordt gesproken over leefbare gemeenschappen met gelijke kansen, bestaanszekerheid, jeugd, ouderen, sport, cultuur en buurthuizen. Ja, in feite zijn dat allemaal onderdelen die je bij heel veel gemeenten ziet. Maar welke prioriteit zouden jullie stellen? Stel dat het geld schaars is, dat het niet voldoende is. Welk onderdeel krijgt dan prioriteit van of de coalitie of van jullie partij?
1: Ja, nou kijk, het landelijke geluid is op dit moment heel duidelijk wat betreft pro. Is dat wij het behoud van de zorg heel erg belangrijk vinden. En we hebben dit natuurlijk op ons dak gekregen. Ik dacht 2021 of zo. Hè. De gemeente kreeg ineens het hele zorgpakket of eerder nog.
0: Eerder.
1: Ja. En dat is nogal een uitdaging. En het slokt het grootste deel van ons budget op. Ja, ik vind het belangrijk dat mensen in ieder geval terug kunnen, moeten kunnen vallen op een gedegen zorg voor elkaar. En dat het anders kan, beter kan, goedkoper kan, wellicht allemaal. Maar om het nu aan te pakken zoals het landelijk althans nu is uitgelekt, hè? Daar maak ik me wel zorgen over. En wat dat dan gaat betekenen voor de gemeente.
0: Ja, dat moeten we ook afwachten inderdaad. En er werd ook gesproken over kinderarmoede terugdringen. Dat zijn altijd mooie beloftes. Hoe heb je idee hoe jullie dat willen gaan doen?
1: Kijk, dat is een heel concrete vraag op een gebied waar ik me dus niet in verdiept heb. Maar kinderarmoede bestrijden is volgens mij onderdeel van veel meer dan dat. Is dat je kijkt naar een totaalsituatie van de omgeving waar zo'n kind in opvoedt. De inkomsten van de ouders, maar zijn de ouders ook in staat om te kunnen werken? Heeft het kind een plek die veilig is? We kijken in de zorg steeds meer naar het totaalplaatje. En dan is kindarmoede is daar misschien een gevolg van. Dus je kunt zeggen kindarmoede bestrijden en het separaat proberen te benaderen. Dat is, lijkt mij niet mogelijk. Het is vaak onderdeel van een veel groter en breder negatief beeld eigenlijk.
0: Ja, het is ook altijd wel lastig om te ontdekken waar nu werkelijk de armoede zit. Hè? Ja. Om die mensen echt erboven te krijgen. Hè?
1: Ja. Klopt.
0: Groene landschap. Hè? De coalitieakkoord heeft het over klimaatneutraal in 2050. Waarom kiest de coalitie voor klimaatneutraliteit in 2050? Terwijl bijvoorbeeld Lochem Groen 2040 al haalbaar denkt te vinden. Waarom zit hij daar zo ver vanaf?
1: Dat is dus een van die compromissen. En uiteindelijk zou je kunnen zeggen, is het veranderen van het hele economische stelsel wat daaronder zit, het geld verdienen in de agrarische sector als voorbeeld, dat kan niet overdag. In een revolutie. Dat zal moeten evolueren. Anders dan is het niet te behapstukken volgens de coalitie. Dus ook daar weer, de transitie is natuurlijk het allerbelangrijkste. Hoe doe je dat en hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Maar ik denk, diep van binnen zouden we allemaal wel graag willen dat het morgen weer bestendig is en toekomstbestendig en gezond voor ons allemaal. Dat wil iedereen in principe. Maar de weg daar naartoe is zeer belangrijk.
0: Ja. Wat vind je nou echt interessant in de politiek? Hè? En ook die andere vraag, wat vind je lastig?
1: Interessant vind ik het intermenselijke contact en het feit dat je daar als volksvertegenwoordiger de spreekbuis van mag zijn. Dat vind ik heel interessant. Dat houdt in dat je aan de ene kant moet leren luisteren naar ook mensen die anders denken. En ik wil er ook zijn voor iedereen die of hetzelfde denkt of anders denkt. Maar je bent ook nog gewoon jezelf. En ik vind dat een hele interessante uitdaging, ook intellectueel, om daar mee bezig te zijn.
0: Ja. Ook dezelfde vraag, waar ga jij je persoonlijk voor inzetten om in deze periode vanuit het verkiezingsprogramma gerealiseerd te zien? Wat denk je van, nou, daar zet ik mij de komende 4 jaar echt voor in?
1: Ik ga in ieder geval hard werken om zoveel mogelijk mensen een goede woonplek te geven. Ik geef dat natuurlijk niet, maar om de parabelen, zeg maar, zo goed te regelen dat het ook op een gezonde manier kan in de wereld kan worden gezet. En ik hoop dat mijn bijdrage daarin de stijl en de manier van bouwen een goede bijdrage zal zijn, want ik ben er wel voor om het bouwen met de materialen zoals wij dat traditioneel gewend zijn, om die eens te herbeschouwen. Want het kan zoveel gezonder en zoveel beter.
0: Ja. En zijn er ook dingen waar je expliciet zegt van, oh, daar maak ik me toch wel zorgen om als raadslid?
1: Ja, ik maak me zorgen over de flexibiliteit van mensen. De mentale weerstand die ze kunnen bieden, die kan, ja, kan heftig zijn. En ik ben bang dat sommige mensen niet over hun eigen schaduw kunnen heen stappen. Nou, bang is een groot woord, maar ik hoop dat ik de kracht vind om de juiste woorden te vinden, de juiste daden, de juiste snaar te raken, om die mensen wel in ons midden te houden. Ze zijn onderdeel van ons.
0: Ja, en je merkt wel in de coalitie dat mensen wel over hun schaduw durven stappen.
1: Dat is het mooie van
0: dat
1: deze.
0: Dat is misschien de kracht dan van deze coalitie.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel mensen daadwerkelijk grote stappen hebben gemaakt over hun eigen schaduw heen.
0: Ja.
1: Ja, en ik hoop dat ze dat blijven doen.
0: Nou, we gaan jou ook volgen. Je hebt ook een muzieknummer uitgezocht. Ja. De Dijk met Recht in de Ogen. Ja. Waarom deze keuze?
1: Nou, ik wil mensen gewoon even een steuntje in de rug geven. De tekst, luister naar de tekst. En dan begrijpen iedereen wel wat ik daarmee bedoel.
0: Nou, goed. We gaan luisteren.

0: Ja, we zijn weer terug in het politieke programma van de gemeente Lochem. En vanavond hebben we de twee nieuwe raadsleden te gast. Karin IJssels van Lochem Groen en Joost Duking, raadslid namens Pro Lochem, een coalitiepartij. Nou, tot slot van deze uitzending heb ik nog wat gezamenlijke vragen voor jullie. Jullie zijn nu allebei nieuw als raadslid. En wat heeft je in de eerste maanden het meest verrast aan de politieke werkelijkheid, Karin?
1: Ik had natuurlijk al een tijdje meegedraaid als fractievertegenwoordiger in de vorige periode. Dus dat spel had ik al wel meegemaakt. Maar we hebben in de eerste periode veel introductie gehad op het gemeentehuis over al die verschillende onderwerpen die langs kunnen komen aan je politieke tafeltje. En dat is veel. Dat is nog veel meer dan ik van tevoren had gedacht. En ik heb ook zoveel enthousiaste ambtenaren daar ontmoet. Dus dat heeft me in positieve zin enorm verrast.
0: Ja, en jij en Joost?
2: Nou, de eerste maanden van mijn periode, die waren chockerend stil. Het was vakantie namelijk. Ik ben later ingekomen.
0: Oh, en, je hebt de hele introductie gemist.
2: Ik heb de hele introductie gemist. Ja, het is wat. Maar,
1: dus ik praat je bij.
2: Ja, dus het was politiek gezien leeg.
0: Ja, maar want jullie zitten inderdaad al wel vanaf maart, hè, meteen. Zit je dan al in de...
2: Ik niet. Dus.
0: Oh nee, omdat waarschijnlijk wethouder van jullie...
2: Ik stond op plek 4 op de lijst en uiteindelijk, helemaal prima hoor, werd ik ingehaald door een vrouw met voorkeurstemmen. Nou, oké. En vervolgens ging er één iemand, onze Martine Willemsen, ging het college in. En toen mocht ik weer present zijn.
0: Oh ja, dus dat is later. Ook, ja. Dus je had je hele introductieperiode ook niet...
2: Helemaal gemist. Oh, en ja. Goed, ik haal hem wel in.
0: Je moet nog een hoop inhalen, dus begrijp ik.
2: Zo is het.
0: Ja. Ja. Nou, het akkoord waar we het straks ook al over hadden, dat bevat 33 doelen. Joost, welk van deze 33 doelen moet volgens jou het eerste uitgewerkt gaan worden? Moeten we als eerste mee aan de gang? Echt in een concreet plan met geld, planning, meetbare resultaten, et cetera?
2: Het is een moeilijke vraag voor mij, maar ik doe even een schot en dat gaat over de bestuursvorm. Ik denk dat we goed moeten kijken dus hoe wij de processen vorm gaan geven, hoe we die gaan begeleiden en hoe we die met elkaar vorm gaan geven. En dat was gisteravond toevallig een prachtig voorbeeld van hoe we het college de andere partijen wil betrekken richting besluitvorming. En dat zal wat mij betreft heel belangrijk zijn, alvorens allerlei inhoudelijke zaken aan te gaan.
0: Ja, dat is ook echt wel een doel van dit coalitieakkoord. Ja. Karin, heb je ook nog een doel voor jou?
1: We hebben het coalitieakkoord bekeken en ook duidelijk gezien dat de handtekening van Pro erop staat. En tegelijkertijd ook geconstateerd dat het allemaal nog redelijk vaag is. En daarom wordt het nu natuurlijk ook de komende tijd uitgewerkt. Maar echte scherpe keuzes, die ontbreken en die moeten nog gemaakt worden op alle mogelijke onderwerpen. Ik ben heel blij om van Joost te horen dat hij ook...
0: Wat vind je daarvan, hè? Dat het allemaal nog niet zo concreet is. Want in feite kun jij daar als oppositiepartij natuurlijk nog ook wel wat invloed op uitoefenen.
1: Ja, of zie je het anders? Als je het zo bekijkt, dan kan dat zeker. Dus, en dat zullen we dan ook zeker doen. Ik vind het wel in die zin jammer dat je op basis van dit coalitieakkoord eigenlijk nog niet zo goed weet welke kant het uitgaat met Lochem. En daar had ik graag wat meer van gezien. En ik sluit ook niet uit dat de strijdjes binnen de coalitie nog gevoerd moeten gaan worden. Maar goed, dat gaan we meemaken. We gaan het zien. En ja, dat zijn dan wel dingen waar wij Pro inderdaad ook scherp op zullen gaan houden. Op die onderwerpen waar we in de vorige periode elkaar vonden, op inhoud of op de manier waarop je de raad ook in positie brengt, daar vonden we elkaar ook op dat in de vorige periode in ieder geval niet op de goede manier ging. Ik ben heel blij om te horen dat Joost dat nu ook aangeeft als dat wil ik graag anders of dat willen we graag anders doen. Maar ook op inhoud, om maar even wat te noemen. Ik gooi er eentje in. Tiny houses. Daar hebben we al meerdere moties die breed zijn gedragen in de raad voor aangenomen dat daar iets mee moet. En het is gewoon tot nu toe niet gelukt. En ik hoop heel erg dat Pro ervoor zorgt dat binnen deze coalitie wel gaat lukken.
0: Nou, en dat sluit dan mooi aan op mijn volgende vraag. Want ik wilde vragen van, hebben jullie een item waarvan je kunt zeggen, nou, daar kunnen wij ons als partijen goed in vinden deze periode. En daar heb je de portefeuille gehouden.
2: Daar gaan we meteen het onder gaan we dan noemen. Want daar ben ik zelf ook actief mee bezig. En ik ben er een voorstander van. Ik heb nog wat te bespreken met het college. Nou, om duidelijkheid te krijgen waarom het maar niet lukt. En met die beargumentering wil ik eens kijken hoe ik mijn weg daarin ga vinden of vormgeven. Want ik vind wel dat er, dat is sowieso een inschatting, dat er erg veel voordelen zijn op tiny houses en de bewoners bijvoorbeeld. En ik denk dat het een prachtige vorm van wonen is met inclusiviteit van natuur en zorg voor omgeving. En ik denk dat het prima zou passen in het Lochemse. En
0: een dus, mooi samenwerksproject met Lochem Groen. Heb je ook een idee waarvan je zegt, nou, daar kan ik absoluut niet mee door de bocht met Lochem Groen straks?
2: Ik kan bijna altijd met Lochem Groen door de bocht. Ik heb alleen wel moeite met als het te veel blijft hangen in proclameren. We roepen het ideaalbeeld en we komen niet met de stap die vorm gegeven moet worden in de transitie naar dat ideaal. Want je hebt mensen die anders denken. Graag participatie op dat vlak. Hoe gaan we dat doen?
0: Maar dat was niet eigenlijk helemaal mijn vraag. Karin, misschien kan jij die beantwoorden. Waarin denk je nou, daar kunnen wij met Lochem Groen en Pro, daar kunnen we absoluut niet mee samenwerken? Een onderwerp.
1: Ja, ik vind het een hele lastige, want zoals ik eerder aangaf, wij vonden elkaar altijd. En ik hoop van harte dat we elkaar blijven vinden, want dan maakt het de kans groter dat we ook nog wat van de idealen van Lochem Groen via deze coalitiepartner weten te verwezenlijken. Ik kan me bijna geen onderwerp verzinnen waar we het niet eens waren. En ik denk wel dat Joost een punt heeft dat we niet altijd over dezelfde manier, hoe kom je er? Dat we daar misschien wel in verschillen. Ik voel me niet aangesproken als het gaat om roepen, maar niet leveren. Want als we iets voor elkaar hebben gebokst, ja, kom, moeten we toch een klein beetje spannend maken hier. Hè, ja. Dat de lelieteelt verbieden. Nou ja, ik denk wel dat we die op ons konto kunnen schrijven, dat voor elkaar is gekomen. Klopt. En als het aan ons ligt, gaan we daar nog meer op inzetten.
0: Er zijn natuurlijk ook verschillende partijen, dus het is ook niet alleen maar alleen maar goede samenwerking. Dus je moet ook wel wat.
1: Nee, en de rollen waren natuurlijk in de vorige periode anders. Toen zaten we allebei in de oppositie. Precies. En dan zoek je elkaar op. En dan versterk je elkaar. Nou, we gaan het zien.
0: Nog een afsluitende vraag. Er is net een persbericht verschenen, hè, waarin wordt opgeroepen om input te leveren voor wat betreft de eigenschappen en kwaliteiten van waarover de nieuw te werven burgemeester moet gaan beschikken. Karin, wat vind jij belangrijk voor een nieuwe burgemeester? Waar gaan jullie extra op letten?
1: Ja, ik vind voor een nieuwe burgemeester van belang dat hij boven de partijen staat. Het is bijna logisch dat ik dit zeg. En dat hij ook heel goed aanspreekbaar is voor inwoners. Dus dat in die zin ook een burgervader of een burgermoeder is. Die bij nacht en ontij er is. Maar ook wel in normale settings aanspreekbaar is. Dat vind ik van belang. En ik vind het van belang dat deze burgemeester, de nieuwe burgemeester, met ons, met de raad en met het college gaat zorgen voor een goede samenwerking tussen raad en college. Want dat was in de vorige periode niet altijd even goed. Mm-hmm. Dat kon beter en daar hoop ik op.
0: Joost?
2: Ik hoop, ik onderschrijf dit wat Karin zegt, maar een ander punt wat ik wel belangrijk vind is, ik hoop dat deze burgemeester het in zich heeft om op subtiele, maar ook met achterhoekse ludieke humor het debat scherp weet te houden, maar wel opbouwend. Dus dat hij dat ook toelaat en niet op vorm bijvoorbeeld wil inkappen, te veel, maar daar een heel fijn gevoelige vingertoppen voor heeft.
0: Ja. Nou, mooie afsluiting. We kunnen stellen, hè, aan het werk, hè, maak je dromen waar. En of zoals Bruce Springsteen het mooi verwoordt, working on a dream. of zoals Bruce Springsteen het mooi verwoordt, Working on a Dream.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Karen IJssels van Lochem Groen en Joost Dukink van Pro Lochem. Dank voor jullie komst en jullie enthousiaste bijdrage. En ik dank ook technicus Dick Gelting voor het mogelijk maken van deze uitzending. Luisteraars, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer en nog een fijne avond gewenst.

0: allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
3: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
2: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Buurvrouw.
5: Hey, buurman.
4: Wat ziet je woning er weer schitterend uit?

0: het uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.

Muziek van Lenny Kravitz. En Are You Gonna Go My Way? Dan ga jij nu ook mee op deze manier. Ja, 6 minuten over de klok van 7. Een hele goede avond. Je luistert naar Radio Ideaal. En dit

0: Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken op deze fijne woensdagavond. Nou, we hebben toch af en toe nog wel een klein regenbuitje, toch? Zo links en rechts. Dus even kijken wat de buien raden, joh. Mag ik dan een achtergrondmuziekje? Dank u! Eens even kijken, de buienradar. Zo. Nou, er komt niet veel meer aan. Dat is maar goed ook. Goed, fijn die woensdagavond dat we er weer zijn. Fijn dat jij de radio weer aan hebt. En fijn dat je lekker meeluistert. We gaan straks om de klok van 19:30 ga ik even met jou terug naar de jaren 90. Gaan we even een lekkere stomper draaien. Eventjes lekker een beetje swingen, zeg maar. Over swingen gesproken. We kennen natuurlijk de Engelbewaarder kennen we. Maar kennen we ook het origineel? Ja, ik denk de meeste wel, hè. Die is van Mieke.
1: Ja.
0: Ik heb hem gevonden en ik denk, laten we hem maar eens eventjes een keer lekker gaan draaien. Hier is mijn Engelbewaarder van Mieke.

Gerrit heb je. Danny, hier zit toch een liedje van Man in Black zit erin. Ja, dat is een sampletje, ja. Is dat het kleine riffje, zeg maar, van de gitaar, wat je hoort. En die hebben ze gebruikt in dat liedje. Leuk om even te vermelden trouwens, is dat het liedje er eigenlijk bijna niet zal wezen, hè. Want ze zaten al jaren en jaren bij dezelfde platenlabel. En ja, laten we het zo zeggen, het zette geen zoden aan de dijk, zeg maar. He, geen hit, geen leuke platen, weinig inkomsten. Totdat bij dat platenlabel de twee van Chic, hoe heet ze ook weer? Bennett Edwards, samen met Nile Rodgers. De zusjes eventjes onder handen namen. Ze hebben samen een albumpje in elkaar geflanst. Dat heette We Are Family, ja, van het ene liedje. En die brachten ze uit in 1979, eigenlijk werd het één grote hit. Sister Sledge was dat en He's the Greatest Dancer draaiden wij op Radio Ideaal. En ik kreeg net even een verzoekplaatje binnen. Danny, ik heb zin. Ja, waar heb je zin aan? Ja. Soep. Slapen. Nee, natuurlijk aan een plaatje. Iets met 50 cent. Of je dat wilt draaien. 50 cent? Oh, ik denk al. Ah, toen begon er even een lampje te branden. 50 cent, wat moet je met 50 cent? Maar... of ik in de club wil draaien voor 50 cent. Ja. Nou, deze gaat rechtstreeks naar Apeldoorn toe. Ik zal zeggen, deijn maar even lekker mee op deze plaats.

0: Het was 50 cent, oftewel gewoon 50 cent in de club. In de club op Radio Ideaal. En wat was dat toch weer een fijne plaat. Dus even vragen, wat vond jij er nou eigenlijk van? Eens even kijken.
1: Ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
0: Ja, ja. 3 minuten over de klok van 7:30 geworden op Radio Ideaal. We zijn toegekomen aan de Night is Reloaded van deze week. En dan zat ik eventjes te bedenken, uit welk jaar kwam deze plaat ook alweer? Ik wilde namelijk één gaan draaien van Fortune Fairy Tales en Take Me to Wonderland. Ik ga het even opzoeken, kom ik straks even op terug. Dat is het dus voor deze week.
2: De muziekmix. Back to the 90s.

liedje bestaat eigenlijk maar uit vier regels, hè? City boy, where 7th Avenue meets Broadway. Nou, lekker man. Ja! New York City Boy, Pet Shop Boys op Radio Ideaal. Daarvoor hadden we nog Rob de Nijs. En voor Sonja doe ik alles. En die draaide ik vanaf het singeltje op de Palaten spelen. Ja. Even kijken, wat gaan we doen? Ik heb een mixje klaarstaan van bijna 9 minuutjes. En we hebben nog 11 minuten en 8 seconden. Nee, die ga ik meenemen naar het volgende uur. Ja, die ga ik meenemen naar het volgende uur. Eens even kijken, wat gaan we daarvoor in de plaats zetten? Ja. We gaan kinderen een kwartje geven. Nou, is dat leuk? Of is dat niet leuk? Ja, toch. Nou, laat maar komen.

Oh, even een lekker oudje op de radio van Lisbeth List en Kinderen een kwartje. Ja, we zijn bijna wel weer toegekomen aan de laatste twee platen van dit uurtje alweer. Want het is namelijk 13 minuutjes voor de klok van 8 geworden. Gaat u alvast eventjes lekker de koffie zetten in het koffiezetapparaat. Dan loop ik zo ook eventjes naar beneden om even een heerlijk bakje koffie te gaan zetten. Want na de klok van 8 uur gaan we samen even lekker koffie drinken. Zo ongeveer naar 15 over doen. Ja. Verder met Toto, Hold the Line. En als tweede plaat...

0: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
0: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: garagetip.nl.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
5: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
7: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
6: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak, maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Oh, was hij dan op een Bach. En die fijne plaat, Miles Away. En welkom in het tweede uurtje van de muziekmix op deze woensdag. Ik denk hè, dat Koos onderweg is. Is dat voor, hè? Dus even kijken of hij onderweg is. Hoor. Ik weet het niet zeker, maar... Ja, ik denk het wel, hoor. Ja. Goed, eens even kijken. Wat gaan we doen? Oh ja, ik had het vorige uurtje al met jou erover dat ik even een plaatje zou draaien. Of een plaatje zou draaien. Een mixje zou draaien uit de jaren 80. En ik heb een hele leuke gevonden van Ben Liebrand. En het is een typisch 80 mix, maar dan extended. Ja, 9 minuten. Heerlijke jaren 80 muziek in een klein mixje. Daar komt hij dan op Radio Ideaal.
1: Dit is de Hitmix XXL.

heerlijk, even al die platen achter elkaar. Allemaal in de jaren 80. Ik heb een paar leuke voorbij horen komen. Wel een extended version, dat je nog even wat mee krijgt van de plaat, zeg maar. Pam, pam, pam, pam. Ja, wat was die lekker. Ja. Ik heb bericht terug gehad van onze co Zijp. Hij zit inmiddels in de auto en ik denk dat hij inmiddels al wel gearriveerd is. Of hij zit, of hij stapt net uit. Ja. Oeh, daar gaat bijna mijn koffie. Oh, over koffie gesproken. Hey, het is bijna kwart over. Dat betekent dat wij samen dat lekkere kopje even gaan pakken. En daarvoor moet ik weer even naar links kijken. En nu waarschijnlijk op de tafel. Misschien heb je hem al wel in de hand. Roer even met het lepeltje. Ga ik ook even doen. Roer even met het lepeltje. Zo, ik heb hem met het lepeltje geroerd. Alles zit goed voor elkaar. Ik ga hem aan het oortje pakken. En ik ga hem langzaam optillen. Want het is tijd voor...

0: Bier is slecht voor de mens. Vooral als het slecht bier is.
1: Voor de Achterhoek is dit de muziekmix. Op Radio Ideaal.
2: En dan nu. Een langzame...

gemaakt. Ga je hem vanaf de platenspeler, het singeltje. Muddy Sparrows, samen met, eens even kijken, kom eens even hier met douchen. En de Dragoneers, ja, ja. Leuk. 1969, wel heel oud, joh. 9 minuten voor de klok van 8, van half 9. Ik wil even goed op de klok kijken. Het is weer zo'n fijne woensdag. Ik moet nog even naar buiten kijken voor het weer. Lieve luisteraars, het begint langzaam wat donker te worden. En het is hier nog droog, ja. Ondertussen blijft mijn plaat hangen. Hoor je dat? Je hoort nog net niet het hobbeltje. Goed, verder met The Wannabes. En weet je dat? Trouwens, hij geeft gedonder. In ieder geval, daar gaan ze over zingen. The Wannabes.

De zender aan. Het mengpaneel vol in de klimmer. Ja, wij zijn lang niet goed, jong. Jauw!

0: 1996 verschijnt deze plaat op single. En een jaartje later kwam hij op het album uit, Made in Heaven. Ik heb het over Queen, and You Don't Fool Me. En daarvoor hadden we nog een half uur geleden La Bionda met One For You and One For Me op Radio Ideaal. Deze plaat was natuurlijk 5 minuten en 22 seconden. 5 minuten en 22 seconden Queen and You Don't Fool Me. 4 minuten over de klok van 8:30. We gaan even een lekkere aparte plaat draaien. Nou ja, apart. Heel apart zelfs. Hier zijn roffels voor je. En hier ben ik weer.
1: Radio Ideaal. Best leuk.
2: Belachelijke.

1976. See you when you get there. Oh nee, see you when I get there, ja. Ah, we hebben een paar leuke platen gehad, hè. En er komt er nog veel meer leuke platen aan. Ik hoop dat je er klaar voor zit. Of staat. Want hier is die. Onze grote vriend. Daddy Yankee.

0: Hij duurde toch nog iets langer dan ik dacht.
1: Ja.
0: Ezel Bezos met Cruel Summer. Op welke zender ook alweer?
2: Radio Ideaal. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. I wanna...

APT, oftewel UPT. UPT. Rosé en Bruno Mars was dat op Radio Ideaal. We moeten even naar het klokje gaan kijken, want volgens mij gaan we zo dadelijk allebei afsluiten. Ja, ik denk het wel, ja. Of zullen we gewoon nog een uurtje doorgaan? Nee, dat kan niet. Nee. Goed, luisteraars, dat was hem weer voor deze week. De muziekmix op Radio Ideaal. Straks na de klok van 9 uur kunnen we gaan luisteren naar Kozijp en de Ideaals Muziekcafé. En ik hoop dat je blijft luisteren, want ja, hij heeft veel leuke muziek voor je klaarstaan, hoor. Ik zal zeggen, tot volgende week.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierveeltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
4: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
3: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
5: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
3: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is, aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

uit de vaderlandse hitlijsten Teddy Swims. Ladies and gentle peoples, vrienden en vriendinnen van de radio, goedenavond. Het is woensdag 2 september en daar zijn we weer voor een nieuwe editie van Ideaals Muziekcafé. Het schilderen is bijna klaar. Ik geloof dat er alleen nog wat randjes gedaan moeten worden voor de bar en dan zijn ze weer welkom hoor. Misschien vanaf volgende week en anders over 3 weken, want de week daarna zit ik even in de zon. Maar ja,

Clapton. Dat deed hij overigens niet alleen. Hij deed dat tezamen met Jeff Porcaro en Steve Lukather van Toto. Was dat niet het beentje dat je zojuist hoorde in Ideaals Muziekmix? Over de muziekmix gesproken, Danny. Kom eens even bij de radio. Ja, vertel eens even. Je begint eerst met, we gaan met z'n allen koffie drinken. Wij zien niet wat jij doet, maar dat doe je dan wel. Daar gaan we vanuit. En wat je daarna doet, dan draai je een liedje en ik ben kachel. Zit er een verband tussen jouw koffie en de kachel? Aha, jij doet wat in je koffie. Ah, ik dacht het. Ja. Van harte welkom tot 11 uur vanavond Ideaals Muziek FM met prachtige nieuwe liedjes ook vanavond. En het is Wereld Kokosnootdag. Ja, daar gaan we ook even wat aandacht aan besteden. Maar zover is het nog niet.

Even lekker terug naar de zomer van 1982 met Kid Creole en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy. Hoe zal dat trouwens zitten? Een BH van kokosnoten? Waarom? Dat dacht ik even aan. Dat zie je toch wel eens op tv, in reclames of zo. Van die Hawaïse dames. Ja, geen idee. Het zal volgens mij helemaal niet comfortabel zitten, maar ja. Je mag het plaatje wel draaien op Wereld Kokosnotendag, want dat is het vandaag. Verse kokosnootsap. Dat is lekker hoor. Ja, ik vind het wel lekker. Ik hou van kokosnoten. Heerlijk. Het is nog gezonder. Vrienden en vriendinnen, daarvoor draaiden wij een heel mooi rustig liedje. Een beetje soft rock liedje. Maar het is een liedje met een grote betekenis voor Billy Joe Armstrong. Zijn vader overleed namelijk in 1992, in september van dat jaar, aan de gevolgen van slokdarmkanker. Billy was toen 10 jaar oud, zanger van Green Day. En volgens een bekend verhaal rende Billy Joe na de begrafenis direct naar huis toe en sloot hij zich op in zijn kamer. Nou ja, daar bleef hij zitten, maar zijn moeder kwam op een bepaald moment toch naar boven, klopte op de deur en zei van: Billy, ben je daar? Waarop hij riep: Wake me up when September ends. Nou, dat deed hij dus. En daarom dat liedje wat je zojuist hoort, Green Day, When September Ends. We zijn net begonnen 2 september met op Ideaal een prachtige nieuwe single. My Friend, dit is de nieuwe Direct.

Zij overleed op 3 juni dit jaar. Margriet Hermans, grote artiest uit België. En dit is een heel bijzonder liedje, vind ik. Het is een prachtig liedje waar het over gaat. Dat vriendschap ongelooflijk belangrijk is. Het hebben van een vriend of een vriendin. En daarvoor de band die je vanavond nog zag bij Eva Jinek met hun nieuwe single My Friend. Direct hoorde je op Ideaal. Zometeen twee liedjes over seksvrienden en vriendinnen. Ja. Ik kreeg van mijn redactie de opdracht: heb je ook liedjes over seks? Natuurlijk heb ik liedjes over seks. Zoek de disco dance classics on One Way and Let's Talk About Sex. En je hoort ook nog I and Jury and the Blockheads. En daar gaat het over seks en drugs en rock and roll. Maar nu is het op Ideaal. Dit

Maar deze keer gingen we terug naar 1985. Met de band uit Detroit. One Way heette ze. En Al Hudson was de lead vocals. En die ken je misschien wel van Al Hudson en Partners met You Can Do It. Man, wat een informatie. En als we het hebben over seks en

Lekker, hè? Haley Lee Affirm heet ze. En My Choice, lekker zomersliedje op deze woensdagavond, 2 september. Ja, ik vind het wel gek, hoor. Voor je het weet, dan rij je ergens naartoe. Ik in dit geval richt in de studio en dan denk je van, wordt het al donker? Ja, het begon te schemeren rond 8:15. Ik heb nog steeds de tijd voor 9:45 ongeveer in mijn hoofd. Dus ja, dan gaat het nog niet worden. Ideaals Muziekcafé, het is 14 minuten over 9:30. Goedenavond, van harte welkom. We zijn graag tot 11:00 vanavond met het Muziekcafé. Straks tussen 10 en 11 doen we het iets wat rustiger aan. Maar vrienden en vriendinnen, ik heb soms af en toe leuke nieuwe liedjes voor je. Ook weer eentje, hoor. En ook niet van zomaar een artiest. Want het is eigenlijk terug te vinden in een film. De film heet Run Terry Run. En ze hebben toch de titelsong van die film genomen als de nieuwe single voor Bryan Adams. Dit is The Ballad of Terry Fox.

Jazz Pommely Days. In aansluiting op The Ballad of Terry Fox, dat is de nieuwe Bryan Adams. En dat komt uit een film. De film heet. Wat ik net zei. De film heet Run, Terry Run. Sorry. Dit is de laatste voor het tijdje van 10 uur. Ik ben er nog heel even klein beetje instrumentaal bij je terug. Maar nu is het nog even een stukje.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noa-Lien van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vertrouw dichtbij.
0: Is het Muziekcafé. Elke woensdagavond tussen 9 en 11 uur.

Seer en zijn Silver Bullet Band. En Running Against the Wind. Ik moet eerlijk zeggen, de wind komt een beetje uit het zuidwesten. Ook morgen. Vanavond, vannacht wat kans op regen. Zeker morgenochtend. Maar hij bleef rennen, die Bob Seger. Ik moest meteen denken aan die film van Forrest Gump, weet je wel. Daar moet onze eigen Forrest, die moet zich ook de tandjes rennen. Want er zit een groep vervelende jongens achter hem aan. En dan zegt jij niet tegen hem, run, Forrest, run. Enfin, ik sla door. Maar ja, dat krijg je muziek. En veel historische vlotters, die vliegen op de woensdagavond graag voorbij. In Ideaals Muziekcafé. Welkom bij het tweede gedeelte. In het komende uur draaien we heel veel mooie, rustige liedjes. Soms wat bekender, soms heel rustig, soms iets meer op tempo. Maar het is gewoon het muzikale behang tot 11 uur vanavond. Ik wens je veel plezier. We hebben weer een mooie lijst samengesteld namens de redactie. En als je afgelopen zaterdag hebt gekeken naar de eerste aflevering van De Beste Zangers, dan moet je dit nummer zeker wel kennen.

De nieuwe Ariana Grande, Petal, geef het een naam. Met daarvoor Arisa Sincerita. En die Arisa was leuk, want zij won in 2009 met dit liedje. Het eigenlijk wereldbekende Sanremo Festival in Italië. Maar het origineel ken je misschien ook wel. En misschien gaan we dat ook wel een keer draaien. Dat is ook heel mooi. Ricardo Cosciante zong dat liedje ook in 1983. En Sincerita staat voor oprechtheid of eerlijkheid. Nou, eerlijkheid gebied te zeggen dat we daarvoor draaien. De September Warning van Neil Diamond. En een eerlijk verhaal van Jean-Gaul Mogoy. Hij zong het, daar gaat hij. Als ode aan Clouseau in de eerste aflevering van De Beste Zangers. Afgelopen zaterdag mocht je het hebben gezien. Op Ideaal Nu, Guus Meeuwis.

VKG, de Vreemde Kostgangers. En die Vreemde Kostgangers, dat waren Boudewijn de Groot, George Kooijmans en Henny Vrienten. Ze maakten één of twee albums en uit één van die albums kwam dat liedje Ik Speel Gitaar, gezongen door Boudewijn de Groot in dit geval. Daarvoor Don't Let the Sun Go Down on Me, George Michael, die haalt op een bepaald punt natuurlijk onze Elton John erbij. En daarvoor uit ABBA The Musical, die kent u wel, en ook de film, maar Mamma Mia. Een prachtige liedje, ooit gezongen door ABBA. Toen werd het gezongen door Agnetha Veldkerk, maar nu hoorde je de versie van Meryl Streep. Zij speelde Donna en Amanda Seyfried, zij speelde Sophie. In de filmversie uit 2008. En dan staat ik op Zoverweg van Guus Meeuwis. Bijna 11 minuten over 10:30. Goedenavond, van harte welkom bij de radio-uitzendingen van Radio Ideaal. Het programma Het Muziekcafé is er graag tot 11 uur. Daarna tussen gapen en slapen. En dat doen we veel vaker. Dat doen we zeker again. Nu Janet Jackson.

Wat een mooi liedje is dat toch, hè? Van Louis Armstrong en What a Wonderful World. Dat is de ene laatste voor vanavond. Daarvoor Labi Chiffre en Dir Werk van Herbert Grönemeyer. Voor vanavond was dit Ideaals Muziekcafé met veel plezier voor je gemaakt. We zijn er graag volgende week weer. Ik laat je alleen met Within Temptation.

het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijterveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang. Maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. 2 broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtte schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat er

Getuige bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt.

het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder